0: eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft twee drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel.

0: David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com.

up, y'all. This rim's a mama. Hit it.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
5: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
4: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
6: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
4: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50.

0: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Vier minuutjes over zeven. Je luistert naar de Oogochtendshow van vrijdag 26 juni. Mijn naam is Alexander Temeer en naast me zitten Jan Kooistra, zoals eigenlijk elke vrijdag. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Alexander.
1: En zoals elke vrijdag beginnen wij ook met de koppen van het Oogradio Nieuws.
2: Dat gaan we doen. Gemeente beslist afsluiting. Gaan we al. Traco-Mestastraat voor auto's is definitief. De synagoge stelt profielwerkstukprijs over arme Joodse Groningers in. En alle locaties bij Groningen vandaag dicht.
1: Ja, dus heb je een afspraak? Ga er vanuit dat het niet doorgaat. Precies. Precies. Wij gaan verder met het verkeer. Op dit moment is het nog rustig op de Groningse wegen. Op mijn slimme kaartje van GroningenBereikbaar.nl zie ik nog geen opstoppingen. Ook niet op de aanvoerende wegen richting Groningen. Op het spoor gaat het eveneens goed. Behalve dat ze in het hele land een speciale reisplanning hebben. Ja. In verband met het hete zomerweer. Dus check echt eventjes je reisplanner voordat je vertrekt. Want het zal waarschijnlijk allemaal net wat anders lopen dan normaal gesproken vandaag. Nou ja, goed, met warmte tot aan 40 graden in het zuiden van het land. My god, hebben we nog nooit meegemaakt volgens mij.
2: Hier niet. In Frankrijk heb ik het wel eens meegemaakt.
1: Ja, in Frankrijk hadden ze ook ooit de koning heette Napoleon. Dus
2: daarom.
1: Wij gaan wel eventjes beginnen met een gepast onderwerp zometeen, Jan.
2: Ik wou net zeggen, ik ben hem niet tegengekomen. Dat was wel jammer. Ik had wel zin aan

0: somber. En 12 to 12. Ja, als we dat toch even met getallen bezig zijn. Jan, jij wees mij er net op dat het een hele leuke datum is vandaag. Het is namelijk 26e, maand 06. Dan krijg je 2606, wat eigenlijk een soort van anagram is van 2026.
1: Ja, daarom.
0: Dus als je alleen maar een 2, een 0 en een 6 hebt, dan kun je in ieder geval de datum van vandaag spreken. Nou ja, het is maar waar je blij van wordt in het leven.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Maar ik vond het wel leuk, dank je daarvoor. Dan wat anders. IJs, de vader van Ivan Antonides, had een paar jaar geleden een goed idee. Ga eens steekijs verkopen.
3: Ja, en voor mensen die dit traditionele product niet kennen, steekijs is een schijf roomijs tussen twee dunne, knapperige wafeltjes. Die zitten normaal in rol, steek je in een plak af, wafeltjes erop en klaar. Maar ja, voor de nu 17-jarige Ivan is vervolgens het balletje gaan rollen. Samen met zijn vader bouwde hij een steekijskar. En daarmee rijdt hij door de stad, langs feestjes en partijen en langs het water. Je hoort Ivan Antonides.
4: Ik sta hier met steekijs op wielen. Dat is mijn eigen kar. Ik ben hier in 2024 mee begonnen.
5: Hoe ben je op dit idee gekomen?
4: Ik zocht iets om te doen voor een bijbaantje. En mijn pa zei, nou, start gewoon je eigen ijskar. Hij had ooit een keer ergens in zijn, waar hij geboren was, had hij een kar gezien met steekijs. En het liep supergoed. Dus ik dacht, waarom doe ik dat niet? In het winter 2024 zijn we begonnen met de kar bouwen. En in het voorjaar zijn we begonnen. En sindsdien loopt het supergoed.

0: Wanneer doe je dat dan precies?
1: Ja, ik word veel ingehuurd op feestjes, partijen, evenementen. Dus daar ben ik het drukste mee. En op mooie dagen ben ik hier langs het meer en verkoop ik ijsjes. Ja.
0: En loopt dat een beetje?
1: Ja, het loopt heel goed. Ik had niet verwacht dat het zo goed ging. Maar ja, echt buiten gewoon goed. En superleuk om te doen natuurlijk. Ik werk altijd met mooi weer, dat is superleuk. Ja.
0: En wat verkoop je dan nou eigenlijk precies?
1: Ik verkoop steekijs. Dat is een plakje ijs met twee wafeltjes tussen. En het is echt iets Gronings, het komt uit het noorden. En vroeger waren er heel veel steekijskarren. En ja, nu wat minder, maar ik ben er wel.
0: Dus je brengt eigenlijk de oude tradities weer terug?
1: Ja, de oude nostalgie breng ik terug, ja.
0: En moet jij nou niet naar school?
1: Vorig jaar heb ik HAVO afgerond en dat ging supergoed. En dus nu heb ik het tussenjaar.
0: En dan heel veel achter de kar staan?
1: Ja, heel veel achter de kar staan. Maar wel lange dagen. Vaak begin ik 's middags tot 's avonds laat. Het verschilt een beetje. Maar ja, druk mee bezig. Super top.
2: Je hoorde Ivan Antonides. Hij is 17 jaar oud en de trotse eigenaar van een steekijskar. En de bijdrage was van Joe Rumpf. Ja, en die zal vast dat product niet echt goed kennen. Maar ja, vroeger was dat het ijsje wat je kocht.
3: Nou ja, goed, volgens mij hebben heel veel mensen dat ook wel gehad... Toen ze jong waren. Zo'n grote worst met ijs dan gewoon op plakken.
2: Ja, dan snel plakken en dan...
3: Twee wafeltjes ertussen. Ja. Nou ja, goed, nou, laten we eerlijk zijn.
2: Ertussen wordt lastig, hoor.
3: Nou ja, goed. In ieder geval, iedereen die houdt van ijs. Ja. Muzikanten ook. Mika houdt ook heel erg van ijs. Maar volgens mij heeft hij ze liever op een stokje.
4: Hey, oh. What's the big deal?

0: Mika en Lollipop.
1: Ja, lekker.
0: Lekker een ijslollipop vandaag dan maar. Want het wordt vandaag een uitzonderlijk en waarschijnlijk een recordhete dag. Rond de 35 graden. Lokaal misschien zelfs nog een graadje warmer. Het is drukkend, de zuidenwind is zwak, dus heb je ook helemaal niks aan.
1: Nee.
0: Hooguit matig. Windkracht 2 tot 3.
2: Ja, het wordt zweten vandaag.
0: Ben er bang voor.
1: Kom goed uit. Het is ook zomer. Weer helemaal in gebruik. Dat melden diverse media. Maar ja, dan hebben we het over de bruggen.
0: Nou ja,
1: heel voorzichtig. Er komt nog meer nieuws. De brug bij Dorpen is namelijk sinds gistermiddag rustig aan, Jan. Weer volledig in gebruik. Dat laat Rijkswaterstaat weten. Er is wel een blusboot in de buurt om de brug te kunnen koelen. Want ja, de brug sloot woensdag niet goed vanwege de hitte. Rijkswaterstaat kon meteen het volgende probleem melden. Ik durf het bijna niet te vertellen, maar ik doe het toch. Want de brug bij Aardewaard, een paar kilometer verder, kreeg te maken met een storing.
0: Hoppa!
1: Ja, dus die moeten nu weer vanuit daar over die brug bij Dorpert.
0: Nou, dan kunnen ze meteen over, hè? Ja.
1: Joh, blijft het sopen. Maar goed, de brug bij Dorpert doet het weer. Alleen, nou moet je niet langs Aardewaard gaan. Oké. Het is helemaal prima. In eigen dorp begraven worden, dat meldt Dagblad van het Noorden Stadeditie. Ja, de begraafplaats Hoogkerk is eind volgend jaar vol. Dus geen ruimte meer voor nieuwe graven. En om te kunnen uitbreiden koopt de gemeente Groningen grond van Cozen Beat Company. Ja, dat is dus in Hoogkerk de suikerfabriek. En die aankoop gebeurt op verzoek van de vereniging Wijkraad Hoogkerk. Want volgens de wijkraad willen Hoogkerkers het liefst in eigen dorp begraven worden. Dus dat is dan toch wel mooi dat ze dat daar kunnen doen.
0: Blijkbaar dus niet zo'n dode boel daar.
1: Nee, nou ja, maar zoals in Leek, dan moet je naar Oostwold daar in de buurt. Dus daar is geen ruimte. Maar hier kunnen ze dan blijkbaar toch nog wat nieuws vinden.
0: Mooi.
1: Dus de Hoogkerkers kunnen hun laatste wens gegarandeerd zien. De kiosk Grote Markt staat al heel lang leeg. Maar Dagblad van Noorden Stadeditie meldt eindelijk, maar toch, na bijna een jaar gaat hij weer heropenen. Uiterlijk, en dat zeggen ze erbij nu echt, nou, laten we er wel afwachten, maar uiterlijk 24 juli gaan de deuren weer open. En dan kunnen de bezoekers in de binnenstad daar weer terecht voor een kopje koffie, schep ijs, nog een keer ijs, simpel broodje, of een tosti, of een panini. En je kunt nog wat kleine souvenirs kopen.
0: Leuk.
1: Dus ik ben benieuwd, hij staat al een tijd leeg, of het nou eindelijk gaat lukken.
3: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: geweldig. Blondie, zomerse vibes. Stond op een van de eerste cd'tjes die ik ooit had. Een of andere, weet ik veel, super 5 party, poker, weet ik veel wat voor hits.
1: Verzamelaar.
0: Hartstikke leuk, precies. Het is vandaag 26 juni alweer. Het is de vrijdag. Het weekend staat voor de deur. Dat betekent dat er meer dan genoeg te doen is in Groningen. Het weekend komen we later op terug, maar we beginnen even vanavond.
1: Ja, en dan kunnen we beginnen om 8 uur in de Simplon. Bands with Benefits. Ja, dat is een leuke variatie op het thema. Ja. Maar liefst 3 snoeiharde bands op het podium van Simplon. Zet je schrap voor een energieke en rauwe avond met Dubai Coke. Nou, die kennen we nog van Eurosonic. New Dawn Faces. Fates, sorry, niet liegen. En Cool Metal Jacket. En dat is Groningen rock die het stof uit je kleding blaast. Nou, als het je kleding maar niet wegblaast, want dan ziet het er vreemd uit. De Bands with Benefits in de Simplon om 8 uur vanavond.
0: Vanavond om 8:30. Een totaal ander genre in de Boomker Boeken aan de Rijksstraatweg in Haren. Philip Dreugen, die komt naar Boomker. Philip Dreugen komt over zijn nieuwe boek De Tijdreiziger vertellen. Dat gaat over de ongrijpbaarheid van de tijd. Hij volgt het pad van de oude klokkenbouwer. Obstinate monniken en horlogemakers om te ontdekken hoe we de tijd meten en beleven. Nou, hoe we dat doen, dat hoor je vanavond om 8:30 in de boekhandel Boomker bij Philip Dreugen.
1: Ja. Zou het ook digitaal of alleen maar analoog zijn?
0: Weet ik niet, meneer Dreugen.
1: Lizzie op vrijdag, dat is in de Club Palace. Maar dan vanavond om 11 uur. De Palace wordt compleet overgenomen door de allergrootste indoor Lizzie-editie ooit. Studenten, dansen, knappe koppen en veel te lekkere houseplaten. Ja, jullie weten wat dat betekent. Inpeperen, dat staat terecht. Die reet en gas erop. Zo. Ja, dat is dus de tekst van de uitgaansagenda. Nou, dan weet je meteen waar je aan toe bent. Dat wordt een hete avond, niet alleen qua temperatuur. Lizzie op vrijdag, Club Palace om 11 uur vanavond. Nou, als je denkt van ik heb nog niks gehoord wat ik leuk vind, dan moet je even naar groningen.uitloper.nu of naar 9 op de Kabelkrant voor OogTV kijken. Want daar staan alle tips voor de uitgaan. En als je nou zelf iets organiseert, dat willen we best melden. Maar dan moet je het ons even laten weten. Stuur die tips naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: Dan gaan wij verder met Shakira en Burna Boy en het officiële WK-lied. Jan, heb jij gisteren nog wat meegekregen van de wedstrijd?
1: Heel klein beetje over Curaçao, alleen niet de uitslag. Die hoorde ik net nog even, zag ik op internet. Helaas, ze zijn niet door.
0: Curaçao, Nederland heeft gespeeld, beste man.
1: Ja, weet ik, maar ik ben even...

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. En dat heeft niks te maken met Netap.
1: Oogradio Stadsplaat.
0: Een totaal ander genre. Volkszanger Jordi Weijer uit Ten Boer en ook hiphopartiest Ivan Essayas uit Groningen. Die hebben we leren kennen van de hit Alles Goud, die hij samen met Jeroen Rusje maakte. Die brengen samen de hit Loterij uit. In dit vrolijk en zomers klinkend nummer gaan de mannen head-to-head om de gunsten te winnen van een dame. En wie er wint, dat hoor je hier bij de Loterij van Jordi Weijer en Ivan Essayas.
1: Oogradio Stadsplaat.

0: Jordi Weijers en Ivan Isaias.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen. Het is 8:01. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente heeft besloten dat een deel van de Takelmesdagstraat definitief dicht blijft voor autoverkeer. Sinds januari werd dit getest met bloembakken aan de zuidkant van het Jozef Israëlsplein. Uit de evaluatie blijkt dat er minder sluipverkeer door de buurt rijdt. Automobilisten kiezen vaker voor hoofdwegen zoals de Kranenweg en de A-weg. Volgens de gemeente lijkt het verkeer zich ook niet te verplaatsen naar andere straten in de omgeving. Niet iedereen is blij met de afsluiting. Sommige bewoners vinden het vervelend dat ze moeten omrijden en dat het lastiger is om de wijk uit te komen. Toch vindt de gemeente dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De straat zou veiliger zijn geworden en het woonplezier zou zijn toegenomen. De bloembakken blijven voorlopig staan totdat er een definitieve inrichting van de straat komt. De synagoge Groningen begint vanaf volgend schooljaar met de Nico Rost profielwerkstukprijs. Die prijs is bedoeld voor middelbare scholieren uit Groningen, Friesland en Drenthe die een bijzonder profielwerkstuk maken. Het onderwerp moet te maken hebben met de groep Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog het zwaarst werden getroffen, de allerarmsten. Volgens initiatiefnemer Maarten Duivendak hadden zij nauwelijks kansen om te ontsnappen of onder te duiken, omdat dat veel geld kostte. De prijs is vernoemd naar de verzetstrijder en schrijver Nico Rost, die in zijn boek De Vrienden van Mijn Vader schreef over arme Joodse Groningers. De organisatie hoopt ook dat leerlingen verbanden leggen met actuele maatschappelijke problemen. De prijs wordt volgend jaar voorjaar uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de synagoge. En de informatie hierover vind je op de website van de synagoge. En dan alle locaties van Wij Groningen zijn vandaag, dus de 26e juni, gesloten vanwege de verwachte extreme hitte en de afgegeven code oranje. Wij Groningen neemt de maatregel om de veiligheid en gezondheid van zowel inwoners als medewerkers te waarborgen. De temperatuur loopt vandaag op tot zo minimaal zo'n 35 graden of misschien wel iets meer. Inwoners kunnen Wij Groningen wel telefonisch bereiken en medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden en waar nodig ondersteuning te bieden. Over de geplande afspraken en huisbezoeken worden mensen rechtstreeks geïnformeerd. En dan inderdaad het weer. Het is vandaag een uitzonderlijk en waarschijnlijk recordhete dag met een maximumtemperatuur rond de 35 graden. Lokaal misschien nog wel een graadje warmer. Het is drukkend en de zuidenwind is zwak, hooguit matig. En dan moet je denken aan een windkracht 2 tot 3.
3: Ja, dus blijf goed drinken en blijf uit de zon vandaag. We gaan even kijken naar de verkeersinformatie op dit moment op de Groningenwegen. Het is ietsjes drukker dan het normaal gesproken op dit moment is. Ik heb toch twee toegangsroutes richting de stad. Allereerst vanuit de Hunze, het Witte Lam, de Groningenweg in de richting van Groningen tot aan ongeveer het Van Starkenborghkanaal. Daar lijkt het in ieder geval wat voller te staan dan normaal gesproken. En ook de Duinkerkstraat is dat, geloof ik. Ik ben niet zo heel erg goed met straten vlakbij bij het Schotendiep. Ook daar is het in beide richtingen ter hoogte van weet ik niet. Daar rijdt het in ieder geval een stuk langzamer. Ik ben een beetje afgeleid door mijn kaartje. Kijken we nog eventjes naar het spoor. Daar gaat het op zich helemaal goed. Behalve dat de NS tot en met morgen een aangepaste dienstregeling heeft. Op enkele trajecten rijden preventief minder intercities. Voornamelijk in het westen en het zuiden van het land. Maar check je reisplanner, dan weet je zeker dat je er vandaag gaat komen. Ja. En dan gaan wij ook maar direct door, Jan. En wij gaan het hebben over iets dat ook vertrekt.
2: Nou ja, over de kapsalon. En dan hebben we niet over het patatje.
3: Nee, helaas.
2: Nee, we hebben het over de kapper. Pardon aan de Parkweg. Want morgen, na 77 jaar, is het over en sluit die zaak definitief. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
3: De beste man kapt er als het ware mee.
2: Ja.
3: Dit is Emma Heesters. Alles wordt beter.

0: als je dat belooft, Emma, dan fijn.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Nou ja. Dan, ja, toch wel sneu. Na 77 jaar sluit de kapperszaak Perdon aan de Parkweg morgen haar deuren.
2: Ja, Hetty Perdon dreef de zaak tientallen jaren samen met haar man Piet Huismans. En ook later hun dochter Martine. Helaas overleed Hetty vorig najaar en kampt Piet met gezondheidsproblemen. Dus ja, daarom zet hij er een punt achter. Deze week knippen Piet, zijn dochter Martine en werknemer Charissa de laatste klanten. En de opbrengst gaat naar twee goede doelen. Je hoort Piet Huismans.
3: Ik, helaas, de pech had dat vorig jaar mijn vrouw overleden is. Na slokdarmkanker. En dat heeft de boel doen versnellen. Ik heb zelf helaas Parkinson. En ik word binnenkort ook geopereerd en dergelijke, dus dan voor herstel. En, maar dat heeft me doen besluiten om te stoppen. Ik ben ook 71, dus en ik denk, nou, dit is een mooie gelegenheid. Toen dacht ik bij mezelf van, wat moet ik doen? Ik heb 2 jaar geleden hebben een groot feest gegeven. Toen bestond wel 75 jaar. Maar ik denk, dit is, kan geen feest worden, dat is het niet. En toen bedacht ik me in één keer, ik ga naar de Kanker Research Fonds. En naar Punt voor Parkinson. Dan ga ik eerst een dag. Ik denk dat ik ga geen dag doen, ik doe de hele week. Dus de hele week omzet gaat die kant op naar die beide doelen.
4: Dus het is wel eigenlijk een hele mooie afsluiting van.
3: Ja, een waardige afsluiting. Ja, klopt.
4: Het zijn natuurlijk hele vervelende omstandigheden. Ja. Maar hoe ervaar je deze laatste week?
3: Ja, heftig. En vol emotie en dergelijke. Er komen heel veel mensen de laatste keer nog even langs. Ja, dat is allemaal een lach en een traan.
4: Ook een lach. Ik denk dat je ook veel leuke dingen bespreekt met de mensen die hier komen, of niet?
3: Altijd. Jazeker. Ja, dat gaat altijd maar door. Dus ik ken de hele families ken ik allemaal. Dus dat is ook het unieke van deze zaak. Echt een familiezaak.
4: Maar wat ga je nou het meeste missen?
3: Ja, de contacten. Ja, ik bedoel, ik ben hier elke dag vanaf 7:30, 8:00. En dat ga ik wel missen, denk ik. En, maar goed, er komt ook weer een nieuwe fase in je leven.
4: Ja, want hoe lang heb je hier zelf? Ben je daar
3: ruim 40 jaar.
2: Je hoorde kapper Piet Huismans. Sommige klanten komen er al 70 jaar bij die kapsalon Perdon en vinden het spijtig dat de zaak gaat sluiten. Je hoort twee van hen.
5: Ja, ik had haasten al aan in de auto. Dit is de laatste keer. Nou ja, dat gaat nu niet in tranen uitbarsten, maar dat doet wel wat met je. En enerzijds begrijpelijk, anderzijds heel jammer. Maar we hopen dat dit weer nieuwe dingen voor Piet en de familie brengt.
4: Nou, en het ziet er allemaal weer fris uit. Altijd erg blij mee geweest. Hoe lang kom je hier al?
5: Ja, een jaar of 10, 15. Mijn vader, denk ik, een jaar of 30, 35. En mijn oom, andere familie. Dus, nou ja, kind aan huis is een groot woord. Maar lang genoeg om Piet een beetje te hebben leren kennen. En altijd heel fijn gehad. En ja, dat zal ook altijd zo blijven.
4: Hoe lang komt u hier al?
6: Ruim 45 jaar. En dat was eigenlijk toeval, want ik kwam hier binnen omdat ik in verwachting was. En mijn latere dus bleek vriendin te zijn, Hetty, van de kapper. Die bleek ook in verwachting. En wij zijn samen op dezelfde dag bevallen. En voor haar werd dit Martine. En voor mij werd het mijn zoon Edwin. Alle twee op 3 november geboren. Dus dat maakt dat ik hier al ruim 45 jaar kom.
2: Ja, en dat waren de twee klanten van kapsalon Perdon aan de Parkweg in een bijdrage van Marco Hamminga. De opbrengst wordt, van deze laatste week wordt later bekendgemaakt. Ik kan ook nog wel even toevoegen, de man die dit bericht voor ons heeft samengesteld, onze redacteur, collega Ger, die kwam ook al 60 jaar lang bij deze kapper.
0: Ja, en hij vraagt suggesties. Ik zou zeggen, half lang haar?
2: Ja, of gewoon gelijk helemaal kaal scheren.

0: Ja, dat hoor je niet elke ochtend hier bij de Oogochtendshow.
1: Nee, zeg dat was maar, ook de laatste keer.
0: Zeker, zeg maar niets meer was dat van André Hazes. Dus natuurlijk naar aanleiding van wat een van de klanten zei over kapsalon. Pardon.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Ja, en dan hebben wij, ik neem het nog eventjes over, een nieuwe collega bij ons ook eventjes aan de slag.
3: Ja,
0: ik had het eerder even willen zeggen. Maar tegenover ons zit bureau-redacteur Pien. Net lekker een appeltje eten. Hallo, hi. Hartstikke fijn. Dank dat je dit werk voor ons doet vanmorgen. En we kijken uit naar de rest van jouw werk. En we gaan even horen, Jan, hoe dat is gegaan.
1: Ik begin met de laatste bloem.
0: Oh.
1: Ja, het spijt me donders, maar RTV Noord komt met dat bericht. Het is net niet onze gemeente, maar ik denk maar aan dat Groningen en de bloemenveiling Eelde toch wel een verband hebben. En na bijna 100 jaar is er dus gisteren een einde gekomen aan de bloemenveiling in Eelde. Veilingmeester Marco den Hollander mocht na 31 jaar dienst de allerlaatste kar bloemen veilen. Iets wat hem zichtbaar raakte. Kopers wilden allemaal de laatste bloem bemachtigen. Waardoor de dahlia uiteindelijk voor €10,70 werd verkocht. Normaal kost hij een paar dubbeltjes. Nou, dat is heel mooi, want dat is alleen maar mooie symboliek. Den Hollander kijkt met warme gevoelens terug op zijn bijzondere momenten, zoals Valentijnsdag, Pasen en Kerst. Ook oud-medewerker Dirk Wijkstra, die al 26 jaar met pensioen is, vindt het afscheid emotioneel. Maar ja, volgens hem was de veiling meer dan, en veel meer zelfs dan, een werkplek. Het hoorde bij het leven van medewerkers en hun gezinnen. En over 5 dagen sluit de veiling dus definitief. De opbrengst van de laatste kaart gaat naar het Bloemencorso in Eelde. Ja, dan kun je bijna draaien, The Last Rose of Summer.
0: Ja.
1: Van de opera van Friedrich von Floto. Want ja, dat is ook de laatste bloem. Maar geen bloemen meer hier vlak onder Groningen.
0: Nee, jammer. Nee. Dat is toch echt wel even een end of an era, zullen we
1: dat
0: maar
1: zeggen.
0: Zeker. Dan gaan we verder met nog meer leed. Bruggenleed in dit geval.
1: Ja, Sikkel, je kon niet
0: Stadsblog.
1: Laten.
0: Nee, die bericht daarover. Van 6 tot en met 17 juli gaat de Oosterhavenbrug in Groningen dicht voor groot onderhoud. Dat is nodig om de brug veilig te houden en verdere grote problemen later te voorkomen. De brug is een van de drukste van de stad en wordt veel gebruikt door verkeer richting de binnenstad en ook het UMCG. De afsluiting zorgt daarom ook voor flinke overlast. Extra lastig is dat de Berlagebrug van 6 tot en met 11 juli ook dicht is voor alle verkeer. Ongeveer dezelfde periode dus. Die blijft vrij voor ambulances en andere hulpdiensten om wel snel bij het UMCG te kunnen komen. Maar als automobilist heb je daar verder niks aan. De gemeente heeft omleidingen ingesteld en kiest bewust voor de zomervakantie om zoveel mogelijk hinder te voorkomen. Toch moeten weggebruikers rekening houden met vertragingen en extra reistijd.
1: Ja,
0: ja, een gevalletje van je kunt er letterlijk niet omheen. Dus vanaf 6 juli let eventjes goed op als je richting de binnenstad gaat.
1: Ja.
0: Want er zijn een aantal bruggen zijn dicht.
1: Ja, en dit snap ik wel, maar het blijft wel lastig.
0: Het blijft ontzettend lastig. Wij gaan verder. Alex Warren, en die heeft het ook warm. Fever Dream.

0: Ja, Fever Dream dus van Alex Warren. En Fever Dream, dat komt mooi uit. Want het is vandaag vrijdag 26 juni, de internationale dag van de afkoeling. Ja, ja, met zo'n Fever Dream.
1: Denk je het?
0: Echt, hè? Het had zo moeten zijn. Ja, het is warm in Nederland. Ja. In je huis loopt de temperatuur al snel flink op. En de afkoeling is dan ook wel erg prettig. Maar bijvoorbeeld voor je eten is het noodzakelijk om de boel te koelen. Om te voorkomen dat het bederft. Waarschijnlijk sta je er nooit zo bij stil. Maar de koelkast is één van de meest ondergewaardeerde elementen in je huis. Koelelementen durf ik zelfs toe te voegen. Yeah. En niet alleen dat, het koelhouden van eten is essentieel voor de veilige en gezonde samenleving. En daarom is 26 juli de internationale dag van de afkoeling.
2: Ja, dat is wel een goed idee. Als je een grote koelkast hebt, ga je er gewoon in zitten. Lekker met dit weer. Maar goed, tijdens deze dag wordt er hier aandacht voor gevraagd. Maar focus een bedrijf zich bijvoorbeeld ook op hoe je in carrière in de afkoelingsindustrie kunt opbouwen. En wat de rol van de industrie is in de klimaatcrisis. Want hoe simpel een koelkast of vriezer er ook uitziet, het is nog geen 100 jaar geleden dat in het Koninklijk Paleis blokken ijs werden geïmporteerd om de koelruimte koel te houden. Omdat zelfs zij nog geen elektrische koelkast hadden.
0: En daarom zeggen rijke stinkerts van oud geld, die zeggen ook altijd ijskast. Want die hadden vroeger in de familie letterlijk een ijskast.
2: Ja.
0: Internationale dag van de afkoeling dus, 26 juni. En dat komt wel op een dag als vandaag wel hartstikke mooi uit.
2: Ja.
0: Want tegen het zonnetje kunnen wij vandaag wel hallo zeggen. Dat doet Bruce Springsteen ook. Hello sunshine.

0: Costa del Korting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
3: Jazeker, houden wij het vol.
4: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. Dan ben je even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
2: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Morgen, 8:02. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer. Naast mij zit Jan. Goedemorgen, Jan.
8: Goedemorgen, Alexander.
7: Laten we starten met de koppen van het Oogradio Nieuws.
8: Nou, die heb ik voor je. Gemeente beslist, afsluiting Taco Messerstraat voor auto's is definitief. Synagoge stelt profielwerkstukprijs over arme Joodse Groningers in. En alle locaties Wij Groningen vandaag dicht.
7: Zometeen meer daarover rond de klok van 8:30 in het Oogradio Nieuws van Jan. Kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningerwegen. Het is een klein beetje druk. Nergens hele lange opstoppingen, maar eigenlijk veel grote doorgaande routes. Daar is het oranje op mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl. Betekent dat er genoeg auto's rondrijden. Op het spoor gaat het op zich prima, behalve dat de NS tot en met morgen een aangepaste dienstregeling heeft. Dat geldt voornamelijk voor het westen en het zuiden van het land. Maar check toch nog eventjes je reisplanner om er zeker van te zijn dat de trein echt daadwerkelijk vertrekt, wanneer jij denkt dat hij vertrekt. En 5 minuten later is meestal niet zo erg. 5 minuten eerder kan wel een probleem worden.
8: Ja, dan moet je heel hard rennen.
7: Dat denk ik wel, ja. Jan, wij gaan eventjes door. Wij gaan wat afkoeling zoeken op deze warme dag.
8: Ja, en sommige mensen gaan daar juist harder voor rennen als ze zo'n ijskookraam zien. Maar in dit geval gaan we het hebben over Ivan Antonides, die een steekijskraam heeft en daar steekijs verkoopt. Nou, wat dat is en hoe hij dat doet, dat hoor je zo.
1: De Oogochtendshow.

0: Bruno Mars. En I Just Might.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De vader van Ivan Antonides had een paar jaar geleden een heel goed idee. Hij dacht, ga steekijs verkopen.
2: Ja, I Just Might, dacht hij. Maar ja, voor mensen die het traditionele product niet kennen... steekijs is een schijf roomijs die tussen twee dunne knapperige wafeltjes zit.
0: Ik ken dat nou niet.
2: Ja, sommige mensen kennen het echt niet, serieus. Voor de nu 17-jarige Ivan is vervolgens het balletje gaan rollen. Samen met zijn vader bouwde hij nu een steekijskar. En daarmee rijdt hij nu door de stad langs feestjes en partijen en langs het water. Je hoort Ivan Antonides.
3: Ik sta hier met steekijs op wielen. Dat is mijn eigen kar. Ik ben hier in 2024 mee begonnen.
4: Hoe ben je op dit idee gekomen?
3: Ik zocht iets om te doen voor bijbaantje. En mijn pa zei, nou, start gewoon je eigen ijskar. Hij had ooit een keer ergens in zijn, waar hij geboren was, had hij een kar gezien met steekijs. En het liep supergoed. Dus ik dacht, waarom doe ik dat niet? In het winter 2024 zijn we begonnen met de kar bouwen. En in het voorjaar zijn we begonnen. En sindsdien loopt het supergoed.
4: Wanneer doe je dat dan precies?
3: Ja, ik word veel ingehuurd op feestjes, partijen, evenementen. Dus daar ben ik het drukste mee. En op mooie dagen ben ik hier langs het meer en verkoop ik ijsjes. Ja.
4: En loopt dat een beetje?
3: Ja, het loopt heel goed. Ik had niet verwacht dat het zo goed ging. Maar ja, echt buiten gewoon goed. En superleuk om te doen natuurlijk. Ik werk altijd met mooi weer, dat is superleuk. Ja.
4: En wat verkoop je dan nou eigenlijk precies?
3: Ik verkoop steekijs. Dat is een plakje ijs met twee wafeltjes tussen. En het is echt iets Gronings, het komt uit het noorden. En vroeger waren er heel veel steekijskarren. En ja, nu wat minder, maar ik ben er wel.
4: Dus je brengt eigenlijk de oude tradities weer terug?
3: Ja, de oude nostalgie breng ik terug, ja.
4: En moet jij nou niet naar school?
3: Vorig jaar heb ik HAVO afgerond en dat ging supergoed. En dus nu heb ik het tussenjaar.
4: En dan heel veel achter de kar staan?
3: Ja, heel veel achter de kar staan. Maak wel lange dagen. Vaak begin ik 's middags tot 's avonds laat. Het verschilt een beetje. Maar ja, druk mee bezig. Super tof.
2: Je hoorde Ivan Antonides, 17 jaar oud en trotse eigenaar van een steekijskar. En de bijdrage was van Jill Rumpf. En ja, dat zijn heerlijke ijsjes.
0: Zeker weten. En Jill Rumpf, je hebt er de laatste tijd veel gehoord hier op Oog.
2: Ja.
0: Gisteren heeft ze helaas haar laatste dag gehad. Als ik het niet verkeerd had, heeft ze hier stage gelopen. Ja. Volgens mij heeft ze dat hartstikke goed gedaan.
2: Ja, volgens mij had ze wel mogen blijven.
0: Alleen maar complimenten, geen enkele klacht gehoord. Dus Jill, ontzettend bedankt voor jouw dienst het afgelopen half jaar, als ik het niet verkeerd heb. En nou, ongetwijfeld, zoals veel mensen bij ogen, gaan we nog wel weer eventjes terug.
2: Komen we nog wel weer terug.
0: Ja. Toch? Wij blijven even bij het mooie weer. Deze band komt weliswaar uit Ierland, maar hun muziek is toch wel zomers. Dit is UB40 en die gaat ook wel een ijsje halen. Misschien morgen.

0: 40 dus. Heerlijk. Reggae ska uit Ierland. Maybe tomorrow. Nou ja, tomorrow, alles leuk en aardig. Eerst maar eens even vandaag. Want het is vandaag uitzonderlijk warm en waarschijnlijk ook een recordhete dag. Rond de 35 graden. Lokaal misschien zelfs een graadje warmer. Het is drukkend en de zuidenwind is zwak. Hooguit matig, windkracht 2 tot 3. Dat kunnen we volgens mij wel omschrijven als een kapotte föhn.
1: Ja, nou ja, hoe het ook zij, het kon wel eens een recordhete dag worden. Onze eigen site komt daarop terug. Ja, en niet alleen de heetste dag van deze maand, maar mogelijk ook een van de warmste ooit gemeten in de provincie.
2: Oei, oei.
1: Ja, en ook het weekend blijven de dagen nog warm. Zowel zwoele nachten als later mogelijk. En toch wel een onweersbui als afkoeling. Nou, dat is misschien niet eens zo gek, want dan koelt het tenminste een beetje af. Maar laten we eens kijken of we het record gaan halen. Want er zijn volgens mij meerdere records die op dit moment dreigen te sneuvelen.
0: Sommige
1: in, Nederland.
0: Ja, sommige records ben ik hartstikke blij om te verbreken. Deze laten we even maar even zien.
1: Oké, maar goed, hoe dan ook, we gaan het zien. Ja, en Curaçao verlaat WK met opgeheven hoofd. Dus ook de twee Bakuna-mensen waar een aantal, waar in ieder geval één van bij Groningen gespeeld heeft, die kan met opgeheven hoofd het WK verlaten. Dat meldde Dagblad van Noorden. De WK erover Curaçao zit namelijk na 3 wedstrijden. Ja, helaas toch op. Als de scheidsrechter gisteravond fluit voor het einde van de wedstrijd, klinkt er in het herenhoes in de Stadswijk bij hem een oorverdovend applaus. Arnold 54 uit Groningen, we staan op de kaart. Dit is niet ons laatste WK. En dat zal vast iemand zijn die afkomstig is van Curaçao.
0: Dat weet je helemaal niet, maar dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Maar jij was ook helemaal pro-Curaçao. Want ik vroeg jou net, van heb je nog voetbal gekeken gisteren? En in plaats van dat je begint over Nederland...
1: Ik heb daar familie wonen en ik had daar iets mee. Ik vond het leuk. Ik hoopte dat ze eigenlijk nog even een stuntje zouden.
0: Was leuk geweest. Ja, helaas.
1: Helaas, toch mooi geweest.
0: En hopelijk tot over 4 jaar.
1: Ja, ik hoop het wel. Ja, en dan nog hoogleraar Iris Sommer, voorvechter van vrouwengezondheid, wint de prestigieuze Stevin Premie. Dat meldt het Dagblad van Noorden. Hoogleraar Iris Sommer van het UMCG is de winnaar van de Stevin Premie van 1,5 miljoen euro voor haar baanbrekende onderzoek in de psychiatrie. Onder andere naar hoe anders vrouwen reageren op medicijnen dan mannen. Daar hadden we van de week ook al een bericht over. De Stevin-premie geldt samen met de Spinoza-premie als de hoogste onderscheiding voor onderzoekers in Nederland. Nou, dan feliciteren wij hoogleraar Iris Sommer van harte. Want er was inderdaad al een heel artikel ook van de week over het verschil tussen mannen en vrouwen, en met name bij medicatie en hoe medicijnen dan werken in het lichaam.
0: Ja, absoluut. Dus klinkt volledig verdiend. Hartstikke bedankt onze kerstverse redacteur Pien, die dit in elkaar heeft gezet. Topwerk. En we kijken nog uit naar meer werk van jou zometeen in de Oogochtendshow. Wil je in de tussentijd nog meer nieuws? Check dan even onze website oogtv.nl en natuurlijk onze Oognieuws-app. Gaan wij door. Jack Johnson, even rustig. Sitting, waiting and wishing.

0: En dan is het alweer 19 minuutjes over 8. Het is vrijdag 26 juni. Het weekend staat weer voor de deur. En we gaan eens even kijken wat er dit weekend allemaal te doen is in Groningen.
1: Ja, en dan kan ik je alvast één ding noemen. Zaterdagavond om 7:15 kun je naar de Oosterpoort voor het Noord-Nederlands Orkest play-in. Dat wil zeggen dat de amateurs mee mogen doen met de professionals. Mm. In dit geval met de 8e symfonie van Antonín Dvořák. En dat staat allemaal onder leiding van Andreas Aschikis. Het is een droom voor veel amateurmuzici het podium te delen met een professioneel symfonieorkest. En tijdens NNO, oftewel Noord-Nederlands Orkest play-in, wordt die droom voor een aantal amateurmuzici uit Friesland, Drenthe en Groningen werkelijkheid. Samen met het Noord-Nederlands Orkest wagen ze zich in dit geval, dus zoals ik al zei, aan Antonín Dvořáks 8e symfonie.
0: Dan om 3:00 morgenmiddag in het Stadslab het Chemistry Festival. Het wordt een dag vol zon en meeslepende melodieën met onder andere een exclusieve, langverwachte set van Zonderling en ook nog eens rechtstreeks uit Duitsland de melodische powerhouse Einmusik. Dit en ook nog veel meer artiesten morgen allemaal vanaf 3:00 in het Stadslab het Chemistry Festival.
1: Ja, en als je nou dan helemaal geen zin in hebt, dan kun je ook zondag nog wat gaan doen om 11:00, namelijk de Rooftop Sessions. En dat is op het Forum, bovenop het Forum van Groningen. En daar is Pieter de Graaf. Ervaar een unieke Rooftop Session met Edison-winnaar Pieter de Graaf. Hoog boven de stad neemt hij je mee in een intiem solo-concert waarin neoclassiek, jazz en improvisatie samenkomen. Ja, als je daarvan houdt en ook denkt, ik wil dat eens even boven alle drukte verheven gaan beluisteren, dan ga je naar de Rooftop Sessions met Pieter de Graaf. Forum Groningen, zondag om 11:00 s'morgens. Ja, dat waren even een paar tips die we eruit gehaald hebben. Als je alle tips wil zien, moet je naar groningen.uitloper.nu of je kijkt na 9:00 op de kabelkrant van Oog, staan ze ook allemaal. Heb je zelf iets georganiseerd, dat willen we graag melden. Stuur dan die tips even door naar ochtendshow@oogradio.nl.
2: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oog Ochtendshow.
0: Ja, en je kunt er natuurlijk niet omheen vandaag. Het wordt ontzettend warm. En wat doe je als het warm wordt? Je trekt een korte broek aan, je trekt een rokje aan. Deze man heeft ook een rokje aangetrokken. In de clip, Freddie Mercury en Queen. And I want to break free.

0: hoorden we nog even John Mayer.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: We leven in een wereld waarin alles sneller, harder en meer lijkt te moeten. Meer beleven, meer meemaken en meer eruit te halen. Maar waar ligt eigenlijk de grens? En merk je eigenlijk wel wanneer je daaroverheen gaat? Dat is waar het nummer Adrenaline van Marieke Schenk over gaat. En die hoor je nu hier als
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Marieke Schenk. Nou, je krijgt er zeker een stoot adrenaline van, ja, deze stadsmaatartiest. Ja. Geweldig.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente heeft besloten dat een deel van de Taco Mesdagstraat definitief dicht blijft voor autokeer. Sinds januari werd dit getest met bloembakken aan de zuidkant van het Jozef Israëlsplein. Uit de evaluatie blijkt dat er minder sluipverkeer door de buurt rijdt. Automobilisten kiezen vaker voor hoofdwegen zoals de Kranenweg en de A-weg. Volgens de gemeente lijkt het verkeer zich ook niet te verplaatsen naar andere straten in de omgeving. Niet iedereen is blij met de afsluiting. Sommige bewoners vinden het vervelend dat ze moeten omrijden en dat het lastiger is om de wijk uit te komen. Toch vindt de gemeente dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De straat zou veiliger zijn geworden en het woonplezier zou zijn toegenomen. De bloembakken blijven voorlopig staan totdat er een definitieve inrichting van de straat komt. De synagoge Groningen begint vanaf volgend schooljaar met de Nico Rost profielwerkstukprijs. Die prijs is bedoeld voor middelbare scholieren uit Groningen, Friesland en Drenthe die een bijzonder profielwerkstuk maken. Het onderwerp moet te maken hebben met de groep Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog het zwaarst werden getroffen, de allerarmsten. Volgens initiatiefnemer Maarten Duivendak hadden zij nauwelijks kansen om te ontsnappen of onder te duiken, omdat dat veel geld kostte. De prijs is vernoemd naar de verzetstrijder en schrijver Nico Rost, die in zijn boek De Vrienden van Mijn Vader schreef over arme Joodse Groningers. De organisatie hoopt ook dat leerlingen verbanden leggen met actuele maatschappelijke problemen. De prijs wordt volgend voorjaar uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de synagoge, en informatie kun je ook vinden op de website van de synagoge. Alle locaties van Wij Groningen zijn vandaag, 26 juni, gesloten vanwege de verwachte extreme hitte en de afgegeven code oranje. Wij Groningen neemt de maatregel om de veiligheid en gezondheid van zowel inwoners als medewerkers te waarborgen. De temperatuur loopt vandaag op tot 35 graden of meer, en de inwoners kunnen Wij Groningen wel telefonisch bereiken. De medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden en waar nodig ondersteuning te bieden. Over geplande afspraken en huisbezoeken worden mensen rechtstreeks geïnformeerd. En dan nog het weer inderdaad. Vandaag is het uitzonderlijk en waarschijnlijk een recordhete dag met een maximumtemperatuur rond de 35 graden. Lokaal dan best wel een graadje warmer misschien. Het is drukkend en de zuidenwind is zwak, hooguit matig. En dan hebben we het over windkracht 2 à 3.
0: Gaan we even door met het verkeer. Het is nog steeds ochtenddrukte hier in Groningen. Twee plekken die mij opvallen rondom Paddepoel bij de stoplichten. Daar in meerdere richtingen is het wat drukker. En ook bij de Kop van Oost rondom het UMCG, de Peterskampus-Singel. Zeker elke ochtend is het daar wat drukker. Dat is nu ook het geval. Op het spoor gaat het helemaal lekker hier in het noorden. Er is wel een aangepaste dienstregeling in verband met de warmte in heel het land. Dus ga je met de trein, check eventjes de reisplanner, want het zal goed kunnen zijn dat jouw trein op een ander moment vertrekt. Voor de rest lijkt het behoorlijk goed te gaan. Het is ook nog niet bloedje heet. Inmiddels begint het parkeerterrein hier ook wel een beetje vol te lopen. Volgens mij zijn mensen allemaal wat eerder dan normaal. En ik snap het wel met deze warmte.
2: Ja.
0: Wij gaan nog maar eventjes door. En wij gaan het hebben nogmaals over een afscheid.
2: Ja, en dat kunnen we kort houden of lang houden. Net zoals je haren. Aha. Maar dit is toch een kapper en die houdt ermee op. Na 77 jaar sluit deze kapperszaak. En daarvan heeft de man die we zo horen heel wat jaartjes geknipt. Kapperszaak Perdon gaan we het zo over hebben. En die zat aan de Parkweg.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Ja, daar valt niks tegen in te brengen. Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, Jan zei het net al, na 77 jaar, dat kun je gewoon niet voorstellen, sluit de kapperszaak Perdon aan de Parkweg morgen haar deuren.
2: Dan zijn de haartjes nu wel kort, denk ik, als ze zo lang knippen. Ja. Maar Hattie Perdon, ze dreef de zaak tientallen jaren samen met haar man Piet Huismans en later ook hun dochter Martine. Helaas overleed Hattie vorig najaar en kampt Piet met gezondheidsproblemen. En daarom zet hij er een punt achter. Deze week knippen Piet en zijn dochter Martine en werknemer Charissa de laatste klanten. En de opbrengst gaat naar twee goede doelen. Je hoort hierover Piet Huismans.
3: Ik heb helaas de pech gehad dat vorig jaar mijn vrouw overleden is aan slokdarmkanker. En dat heeft de boel doen versnellen. Ik heb zelf helaas Parkinson. En ik word binnenkort ook geopereerd en dergelijke. Dus voor herstel. Maar dat heeft me doen besluiten om te stoppen. Ik ben ook 71, dus en ik denk, nou, dit is een mooie gelegenheid. Toen dacht ik bij mezelf, van, wat moet ik doen? Ik heb 2 jaar geleden een groot feest gegeven. Toen bestond we 75 jaar. Maar ik denk, dit is, kan geen feest worden. Dat is het niet. En toen bedacht ik me in één keer, ik ga naar de Kanker Research Fonds en naar Punt voor Parkinson. Dan ga ik eerst een dag. Ik denk, ik ga geen dag doen, ik doe de hele week. Dus de hele week omzet gaat die kant op naar die beide doelen.
4: Dus het is wel eigenlijk een hele mooie afsluiting van...
3: Ja, een waardige afsluiting. Ja, klopt.
4: Het zijn natuurlijk hele vervelende omstandigheden. Ja. Maar hoe ervaar je deze laatste week?
3: Ja, heftig. En vol emotie en dergelijke. Er komen heel veel mensen de laatste keer nog even langs. Ja, dat is allemaal een lach en een traan.
4: Ook een lach? Ik denk dat je ook veel leuke dingen bespreekt met de mensen die hier komen, of niet?
3: Altijd. Jazeker. Ja, hoor, dat gaat altijd maar door. Dus ik ken de hele families ken ik allemaal. Dus... Dat is ook het unieke van deze zaak. Echt een familiezaak.
4: Maar wat ga je nou het meeste missen?
3: Ja, de contacten. Ja, ik bedoel, ik ben hier elke dag vanaf 7:30, 8:00. En dat ga ik wel missen, denk ik. En, maar goed, er komt wel weer een nieuwe fase in je leven.
4: Ja, want hoe lang heb je hier zelf? Ben je daar
3: ruim 40, ja, ruim 40 jaar.
2: Je hoorde kapper Piet Huismans. Ja, sommige klanten komen al 70 jaar bij Kapsalon Perdon en vinden het spijtig dat de zaak gaat sluiten. Je hoort twee van hen.
5: Ja, ik had haastens al aan in de auto. Dit is de laatste keer. Nou ja, dat gaat nu niet in tranen uitbarsten, maar dat doet wel wat met je. En enerzijds begrijpelijk, anderzijds heel jammer. Maar we hopen dat dit weer nieuwe dingen voor Piet en de familie brengt.
4: Nou, en het ziet er allemaal weer fris uit. Altijd erg blij mee geweest. Hoe lang kom je hier al?
5: Ja, een jaar of 10, 15. Mijn vader, denk ik, een jaar of 30, 35. En mijn oom, andere familie. Kind aan huis is een groot woord. Maar lang genoeg om Piet een beetje te hebben leren kennen. En altijd heel fijn gehad. En dat zal ook altijd zo blijven.
4: Hoe lang komt u hier al?
6: Ruim 45 jaar. En dat was eigenlijk toeval. Want ik kwam hier binnen omdat ik in verwachting was. En mijn latere dus bleek vriendin te zijn, Hattie. Van de kapper, die bleek ook in verwachting. En wij zijn samen op dezelfde dag bevallen. En voor haar werd dit Martine. En voor mij werd het mijn zoon Edwin. Alle twee op 3 november geboren. Dus dat maakt dat ik hier al ruim 45 jaar zit.
2: Ja, je hoorde twee klanten van Kapsalon Perdon aan de Parkweg in een bijdrage van Marco Hamminga. De opbrengst van de laatste week wordt later bekendgemaakt. En zoals gezegd, die gaan naar de twee goede doelen.
0: Leuk. Nou, en ik verwacht dat met dit mooie weer dat hij vandaag nog wel een aantal koepsolijtjes zal gaan aanleggen.
2: Ja, ja, ja.
0: En ik dacht, hoe kun je nou toepasselijker een stukje over een kapper afsluiten dan een liedje dat begint met een barbershop-quartet?

0: Longest Time. Billy Joel hoorde je hier bij het Geluid van Groningen.
1: Ja, word wakker met de Oogochtendshow.
2: Maar hij heeft wel voor de Longest Time geknipt. En ik vind het knap als je 77 jaar met succes een zaak kunt runnen. Want dat gebeurt niet zo vaak.
0: Met de hele familie. Nee, absoluut. Ja, chapeau. Ja. Ja.
2: Ik ga even naar een andere zaak, maar een heel andere zaak. Ewout Genemans loopt mee in de Mestdagkliniek. Ja, dat zijn toch andere dingen. Diverse media koppen daarmee. Ewout Genemans besteedt opnieuw aandacht aan Groningen. Naast Bureau Groningen, dat dit najaar verschijnt, loopt hij voor het programma Ewout ook mee in de Van Mestdagkliniek. Ja, de Mestdagkliniek is een forensisch psychiatrisch, laten we het zo zeggen, centrum waar mensen worden behandeld die een ernstig misdrijf hebben gepleegd en psychische problemen hebben. Het is een plek waar normaal bij niemand, waarbij normaal niemand naar binnen, bijna niemand naar binnen mag zelfs. Maar voor de opnames kreeg Ewout toch een uniek kijkje achter de schermen. Hij spreekt met medewerkers en patiënten en laat zien hoe er wordt gewerkt. De opnames zijn inmiddels begonnen en wanneer de aflevering precies te zien is nog niet bekend, maar ja, dat zal best wel eens heftig kunnen zijn.
0: En zoals dat normaal gesproken ook in de Van Mestdagkliniek gaat, wanneer Ewout precies naar buiten mag, is van tevoren te zeggen.
2: Nee, dan moet je ook nog begeleiden.
0: Ja, precies. Ja, nee, flauw. Nee, ik ben hartstikke benieuwd.
2: Ja, ik ben heel benieuwd, want ik denk dat heel veel mensen wel zoiets hebben van, hoe gaat dat eigenlijk?
0: Ja, zeer zeker. Ja,
2: dus ben benieuwd.
0: Dan, Something for Nothing, die lanceert gratis menstruatieproducten. Daarover bericht Sikkom. Sinds vorige week is er in Groningen een bijzonder initiatief. De start-up Something for Nothing geeft namelijk gratis tampons en maandverband weg. Dat kan doordat bedrijven adverteren op de verpakking en op deze manier de kosten kunnen betalen. Vrouwen hoeven alleen hun adres in te vullen, kiezen wat ze nodig hebben en krijgen de producten vervolgens gratis thuisgestuurd. Er zijn geen accounts of ingewikkelde formulieren nodig. Oprichter Jesper Smit, hij is nog student, hoopt op deze manier menstruatiearmoede en de schaamte rondom dit onderwerp te kunnen verminderen. De eerste 1000 pakketjes zijn met de hand ingepakt en worden nu inmiddels verspreid. Als de proef slaagt, wil het bedrijf snel gaan uitbreiden naar andere steden. Uiteindelijk is het doel dat menstruatieproducten net zo vanzelfsprekend gratis worden als het toiletpapier op een openbaar toilet.
2: Lijkt me heel normaal, ja.
0: Het is eigenlijk ook raar. Je hebt natuurlijk ook machines waar je allemaal menstruatieproducten uit kunt halen. Het is eigenlijk van de gekke dat je daarvoor moet betalen. Want het is niet alsof je daar gewoon even een keuze in hebt.
2: Nee, het lijkt me niet. Ja, als dat zo was, dan was het een stuk anders geworden al inmiddels.
0: Dat durf ik ook niet te zeggen. Maar,
2: zeker.
0: Maar een prachtig mooi initiatief dus van studentenoprichter Jesper Smit. Something for Nothing. Mocht jij nou hier ook voor gebruik van willen maken, dan kun je online dus een aanvraag doen. Geen account, alleen wat gegevens doorgeven. Dat wordt zo naar je opgestuurd. Dan, we zitten de hele ochtend er al op te wachten. Zometeen onze weerman, Johan Kamphuis, op deze record. Voor warme dag. Wat gaat het worden? Je hoort het zo.

0: Spiro, wat een geweldige stem heeft deze mevrouw. Material Lover hoorde hier bij Het Geluid van Groningen. Het is 9:10 alweer geweest. Ja. We hebben de hele ochtend al vermeld dat het vandaag recordwarmtes gaat aanbreken. Code rood in 2/3 van het land.
1: Je krijgt het er warm van.
0: Hè? Je krijgt het er spontaan warm van. Maar goed, dan is het even een goed moment om maar eventjes de echte specialisten bij te halen. Oogweerman Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
2: Ja, mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Bijzonder goedemorgen.
2: Ja, je krijgt toch de indruk, als je de media de afgelopen dagen leest, dat het vandaag een bijzonder dagje is.
0: Toch wel. Ik wou zeggen, je kunt er niet omheen. Dus Johan, net als de zon is voor jou dit het moment, denk ik maar even, om te shinen.
2: Shinen, dat doet de zon. Die doet dat vandaag ook de hele dag. Laten we even teruggaan naar gisteren. 25,8 graden in Eelde. Bij mij in de tuin werd het 23,5 graden. Samen met een noordoostenwindje, denk ik voor veel mensen een heerlijk zomerdagje. Maar dat de temperatuur in Eelde in ieder geval de 25 graden heeft gehaald, dat is belangrijk voor iedereen die houdt van records en van hittegolven, die houdt van statistiekjes. Want dat betekent, als het bij ons morgen tropisch wordt, dat het niet alleen een landelijke, maar ook werkelijk een noordelijke hittegolf is. En dan is het natuurlijk eigenlijk pas echt een hittegolf. Maar vandaag kunnen we ons even echt schrap gaan zetten, want het wordt wel een heel uitzonderlijk dagje vandaag. Ik denk dat het record warm gaat worden bij ons in de provincie. Het oude record komt uit 1947. Toen werd het op 28 juni 33,8 graden in Eelde. Dan hebben we het over het juni-record, niet het all-time record. Die ligt op 36,9, gaan we denk ik niet halen. Maar het juni-record gaat verbroken worden. En als we het iets breder trekken naar het hele land, ja, vandaag gaat de temperatuur in het zuidoosten, Brabant, delen van Zeeland, Limburg, gaat toch richting de 40 graden. En dan wordt het wel het all-time record van Gielse Rijen. 25 juli 2019, weten we het nog, werd het 40,7 graden. Nou, dat zal er om gaan spannen. Daarvoor hebben we wel heel veel zon nodig. Dat is er vandaag ook, maar er trekken ook af en toe wat sluierwolkjes over. En dan stopt de temperatuur onmiddellijk te stijgen. Wat gaat dat betekenen uiteindelijk? Dat we uitkomen op zo'n 33, 34 graden. Misschien op een enkel plekje nog 35 graden. Ja, en dat is natuurlijk een bijzonder warm dagje. Verder staat er een matig windje uit het zuiden tot zuidoosten. Die zou eigenlijk aanvankelijk zwak zijn, maar lijkt iets sterker te worden. En dat is denk ik ook weer voor mensen hier enorm weldadig. Nou, dan volgt een warme avond. Om 8 uur is het vanavond nog 32, 33 graden. En volgt er een tropennacht waarbij de temperatuur in de stad eigenlijk nauwelijks er onder de 25 graden gaat duiken. Buiten de stad om 20, 22 graden. Dus het lijkt mij vooral tentjes weer. Morgen de hitte wordt langzaam stapsgewijs na vandaag ook weer afgevoerd. Windje gaat geleidelijk draaien naar het westen tot noordwesten. Morgen is het al wat minder heet, 30 tot 32 graden. Flinke zonnige periode, maar op de grens met die wat koeler lucht ontstaat er wat meer bewolking. Dus het zonnetje is morgen niet de hele dag te zien. En het is licht onstabiel. Misschien dat er in de loop van de ochtend zelfs wel even een bui gaat vallen. In de middag is het allemaal weer voorbij, die eventuele bui. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind, windkracht 3. Dus hoe meer naar het noorden gaat in de provincie, hoe minder heet het is. In de avond en nacht komt er een storing langs. En die markeert de overgang naar nog wat minder warme lucht. Kunnen er een paar buien gaan vallen, verfrissende buien met kans op een slag onweer. En dan ligt de temperatuur zo rond 18 tot 20 graden, opnieuw een tropennacht. Maar de verlossing voor iedereen die daarop zit te wachten, die is nabij. Zondag temperaturen 28 tot 30 graden. Doen we alweer een klein stapje terug. Het zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog. Staat een matig windje uit het westen, windkracht 3. En na het weekend maandag 25 graden. De kans op een bui is klein, zonnige periode, af en toe wat wolkjes. En dinsdag en woensdag dan keren we weer met beide voetjes terug op onze Hollandse bodem. 22, 23 graden, zon, bloemkoolwolkjes. Ik denk dat het op beide dagen droog droog blijft. Ik wil een enkele bui niet helemaal uitsluiten. En over buien gesproken, om het verhaal af te maken. Waarschijnlijk gaat die later volgende week wel eens weer vallen. En misschien dat de temperatuur dan nog wel weer een heel klein beetje naar beneden gaat. En als zul je zien, dan gaan we weer roepen, wanneer komt de zomer?
1: Ja. Oh,
2: nou, die is er voorlopig nog wel even.
3: Ja, maar 22, 23 klinkt toch een stuk prettiger, hoor.
1: Ja, dat hoef je als jongen.
2: Je houdt niet zo van warmte, heb ik de indruk, Jan.
3: Nou, ik hou wel van warmte, maar vanwege mijn ogen doen, kan ik er niet zo goed mee tegen. Dus dat is gewoon heel vervelend.
2: Ja, nee, dus, maar kijk, dat is, ik hou niet van klagen. Het is wat het is. Hier roepen de hele winter op. Maar het is natuurlijk voor heel veel mensen, ouderen, kwetsbare mensen en ook voor de diertjes. Het is natuurlijk niet alleen maar prettig.
3: Nee, zeker niet. Dat is het vervelende.
1: Nou, en goed, dan ook nog even het bericht ertussendoor dat er misschien morgen nog een klein buitje tussendoor kan vallen.
3: Dat zal wel
1: een beetje voor de verkoeling. Ja. Hartstikke fijn. Maar Johan, dat kan. We hebben altijd geleerd, niets zo veranderlijk als het weer. Dus ik stel voor, Johan, dat wij vanmiddag gewoon weer even contact hebben hier op de radio. En dan horen we van jou of er nog even iets is veranderd in de voorspellings.
2: Ik ga eens even kijken of het mogelijk vannacht toch niet gaat vriezen.
1: Ja, heel goed. Houd lekker
3: in de gaten. Ik weet wel een plek waar dat gebeurt, maar daar ben niemand last van.
1: Haal ik alvast mijn schaats uit het vet. Johan, hartstikke fijn, dankjewel. Wij horen jou vanmiddag om 10:50 weer, hè?
2: Tot vanmiddag.
1: Hey, hoi, hoi. Johan Kamphuis dus. Zijn weerbericht is na te lezen op onze website oogtv.nl/hetweer. Laatste plaat. Dit is Monaco.

0: for me van Monaco hoorde je hier. En dat betekent dat deze ochtendshow van vrijdag 26 juni... de warmste 26 juni ooit waarschijnlijk er alweer op zit. Ja. We hebben een niet heel erg volle ochtendshow gehad... want we merken dat inmiddels in Groningen de komkommertijd ook een beetje is aangebroken. Toch hebben we veel belangrijke zaken besproken, waaronder de ijskoman.
1: Ja, want die tijd is ook aangebroken.
0: Absoluut, een 17-jarige jongeman die een kar heeft met steekijs... en daarmee langs feestjes en partijen gaat, naar idee van zijn vader... maar hij heeft het hartstikke mooi opgepakt.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi dus. En we hebben nog een afscheid.
1: Ja, want deze jongen die steekt het niet onder stoelen of banken dat hij ijs verkoopt. Maar de kapper heeft na 77 jaar ook gezegd... ik ben kapper geweest voor een lang genoeg tijd. En Piet Huismans gaat zijn zaak. En dat is kapperzaak Perdon aan de Parkweg. Sluiten. Dus ja, helaas, een aantal vaste mensen moeten een nieuwe kapper gaan zoeken. Maar als je zo lang geknipt hebt en zo lang een zaak gehad hebt... dan mag het ook wel.
0: Dat denk ik wel. Deze ochtendshow hadden wij voor ons zelf ook een primeurtje... want onze kerstverse redacteur Pien die heeft vanmorgen meegewerkt... en dat heeft ze hartstikke mooi gedaan. Bijna al het nieuws dat je hoorde vanmorgen is door haar handen heen gegaan. Is hartstikke goed. Hopelijk horen we meer van Pien binnenkort.
1: Ja,
0: en voor deze ochtendshow eindigen wij zoals wij dat altijd doen met...
2: dikke doei! Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee... en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering... was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst... vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers... waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor... en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn... willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
6: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is... in Nederland willen blijven.
5: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp... laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder... om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal... met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
7: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
5: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
8: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
5: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50.

Hi and hi to everyone.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente heeft besloten dat een deel van de Taco-Mesdagstraat definitief dicht blijft voor autoverkeer. Sinds januari werd dit getest met bloembakken aan de zuidkant van het Jozef-Israëlsplein. Uit de evaluatie blijkt dat er minder sluipverkeer door de buurt rijdt. Automobilisten kiezen vaker voor de hoofdwegen zoals Kranenweg en de A-weg. Volgens de gemeente lijkt het verkeer zich ook niet te verplaatsen naar andere straten in de omgeving. Niet iedereen is blij met de afsluiting. Sommige bewoners vinden het vervelend dat ze moeten omrijden en dat het lastiger is om de wijk uit te komen. Toch vindt de gemeente dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De straat zou veiliger zijn geworden en het woonplezier zou zijn toegenomen. De bloembakken blijven voorlopig staan totdat er een definitieve inrichting van de straat komt. De Synagoge Groningen begint vanaf volgend schooljaar met de Nico Rost Profielwerkstukprijs. Die prijs is bedoeld voor middelbare scholieren uit Groningen, Friesland en Drenthe die een bijzonder profielwerkstuk maken. Het onderwerp moet te maken hebben met de groep Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog het zwaarst werden getroffen, de allerarmsten. Volgens initiatiefnemer Maarten Duivendak hadden zij nauwelijks kansen om te ontsnappen of onder te duiken, omdat dat veel geld kostte. De prijs is vernoemd naar verzetstrijder en schrijver Nico Rost, die in zijn boek De Vrienden van Mijn Vader schreef over de arme Joodse Groningers. De organisatie hoopt ook dat leerlingen verbanden leggen met actuele maatschappelijke problemen. De prijs wordt volgend jaar uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de synagoge. Informatie over dit verhaal kun je vinden op de website van de synagoge. Alle locaties van Wij Groningen zijn vandaag, 26 juni, gesloten vanwege de verwachte extreme hitte en de afgegeven code oranje. Wij Groningen neemt de maatregel om de veiligheid en gezondheid van zowel inwoners als medewerkers te waarborgen. De temperatuur loopt vandaag op tot 35 graden of meer. Inwoners kunnen Wij Groningen wel telefonisch bereiken. Medewerkers staan klaar om de vragen te beantwoorden en waar nodig ondersteuning te bieden. Over geplande afspraken en huisbezoeken worden mensen rechtstreeks geïnformeerd. En dan hebben we nog het weer. Vandaag is het uitzonderlijk en waarschijnlijk een recordhete dag met een maximumtemperatuur rond de 35 graden, misschien lokaal een graadje meer. En het is drukkend en de zuidenwind is zwak, hooguit matig, windkracht 2 tot 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Costa del Corting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: Ik heb je liefdesbrieven al verscheurd. Ze liggen warm in het haardvuur. Ga me melden bij de klaagmuur. En als ze vragen wat is er gebeurd, dan sta ik daar met opgehaald.

Ik zoek niet meer naar acceptatie. Ergens hoop ik dat je me nooit in deze staat ziet. Dat je beweegt op een tempo weg van mij. Het doet pijn, maar als je weg bent gaat het ook sneller voorbij. Daarom zit ik nu mijn ziel op de tracks. Ik mis je gezelschap, de liefde, de... Ja. Nou goed, je weet wat ik bedoel. Ik weet nog dat ik heb de just check.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente heeft besloten dat een deel van de Takelmesdagstraat definitief dicht blijft voor autoverkeer. Sinds januari werd dit getest met bloembakken aan de zuidkant van het Jozef Israëlsplein. Uit de evaluatie blijkt dat er minder sluipverkeer door de buurt rijdt. Automobilisten kiezen vaker voor de hoofdwegen zoals Kranenweg en de A-weg. Volgens de gemeente lijkt het verkeer zich ook niet te verplaatsen naar andere straten in de omgeving. Niet iedereen is blij met de afsluiting. Sommige bewoners vinden het vervelend dat ze moeten omrijden en dat het lastiger is om de wijk uit te komen. Toch vindt de gemeente dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De straat zou veiliger zijn geworden en het woonplezier zou zijn toegenomen. De bloembakken blijven voorlopig staan totdat er een definitieve inrichting van de straat komt. De synagoge Groningen begint vanaf volgend schooljaar met de Nico Rost profielwerkstukprijs. Die prijs is bedoeld voor middelbare scholieren uit Groningen, Friesland en Drenthe die een bijzonder profielwerkstuk maken. Het onderwerp moet te maken hebben met de groep Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog het zwaarst werden getroffen, de allerarmsten. Volgens initiatiefnemer Maarten Duivendak hadden zij nauwelijks kansen om te ontsnappen of onder te duiken, omdat dat veel geld kostte. De prijs is vernoemd naar verzetstrijder en schrijver Nico Rost, die in zijn boek De Vrienden van Mijn Vader schreef over de arme Joodse Groningers. De organisatie hoopt ook dat leerlingen verbanden leggen met actuele maatschappelijke problemen. De prijs wordt volgend jaar uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de synagoge. Informatie over dit verhaal kun je vinden op de website van de synagoge. Alle locaties van Wij Groningen zijn vandaag, 26 juni, gesloten vanwege de verwachte extreme hitte en de afgegeven code oranje. Wij Groningen neemt de maatregel om de veiligheid en gezondheid van zowel inwoners als medewerkers te waarborgen. De temperatuur loopt vandaag op tot 35 graden of meer. Inwoners kunnen Wij Groningen wel telefonisch bereiken. Medewerkers staan klaar om de vragen te beantwoorden en waar nodig ondersteuning te bieden. Over geplande afspraken en huisbezoeken worden mensen rechtstreeks geïnformeerd. En dan hebben we nog het weer. Vandaag is het uitzonderlijk en waarschijnlijk een recordhete dag met een maximumtemperatuur rond de 35 graden, misschien lokaal een graadje meer. En het is drukkend en de zuidenwind is zwak, hooguitmatig, windkracht 2 tot 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Costa del Corting, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente heeft besloten dat een deel van de Taco Mesdagstraat definitief dicht blijft voor autoverkeer. Sinds januari werd dit getest met bloembakken aan de zuidkant van het Jozef Israëlsplein. Uit de evaluatie blijkt dat er minder sluipverkeer door de buurt rijdt. Automobilisten kiezen vaker voor de hoofdwegen zoals Kranenweg en de A-weg. Volgens de gemeente lijkt het verkeer zich ook niet te verplaatsen naar andere straten in de omgeving. Niet iedereen is blij met de afsluiting. Sommige bewoners vinden het vervelend dat ze moeten omrijden en dat het lastiger is om de wijk uit te komen. Toch vindt de gemeente dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De straat zou veiliger zijn geworden en het woonplezier zou zijn toegenomen. De bloembakken blijven voorlopig staan totdat er een definitieve inrichting van de straat komt. De Synagoge Groningen begint vanaf volgend schooljaar met de Nico Rost Profielwerkstukprijs. Die prijs is bedoeld voor middelbare scholieren uit Groningen, Friesland en Drenthe die een bijzonder profielwerkstuk maken. Het onderwerp moet te maken hebben met de groep Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog het zwaarst werden getroffen, de allerarmsten. Volgens initiatiefnemer Maarten Duivendak hadden zij nauwelijks kansen om te ontsnappen of onder te duiken, omdat dat veel geld kostte. De prijs is vernoemd naar verzetstrijder en schrijver Nico Rost, die in zijn boek De Vrienden van Mijn Vader schreef over de arme Joodse Groningers. De organisatie hoopt ook dat leerlingen verbanden leggen met actuele maatschappelijke problemen. De prijs wordt volgend jaar uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de synagoge. Informatie over dit verhaal kun je vinden op de website van de synagoge. Alle locaties van Wij Groningen zijn vandaag, 26 juni, gesloten vanwege de verwachte extreme hitte en de afgegeven code oranje. Wij Groningen neemt de maatregel om de veiligheid en gezondheid van zowel inwoners als medewerkers te waarborgen. De temperatuur loopt vandaag op tot 35 graden of meer. Inwoners kunnen Wij Groningen wel telefonisch bereiken. Medewerkers staan klaar om de vragen te beantwoorden en waar nodig ondersteuning te bieden. Over geplande afspraken en huisbezoeken worden mensen rechtstreeks geïnformeerd. En dan hebben we nog het weer. Vandaag is het uitzonderlijk en waarschijnlijk een recordhete dag met een maximumtemperatuur rond de 35 graden, misschien lokaal een graadje meer. En het is drukkend en de zuidenwind is zwak, hooguit matig, windkracht 2 tot 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 15.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Kooistra met het nieuws uit Groningen. De gemeente heeft besloten dat een deel van de Taco Mesdagstraat definitief dicht blijft voor autoverkeer. Sinds januari werd dit getest met bloembakken aan de zuidkant van het Jozef Israëlsplein. Uit de evaluatie blijkt dat er minder sluipverkeer door de buurt rijdt. Automobilisten kiezen vaker voor de hoofdwegen zoals Kranenweg en de A-weg. Volgens de gemeente lijkt het verkeer zich ook niet te verplaatsen naar andere straten in de omgeving. Niet iedereen is blij met de afsluiting. Sommige bewoners vinden het vervelend dat ze moeten omrijden en dat het lastiger is om de wijk uit te komen. Toch vindt de gemeente dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. De straat zou veiliger zijn geworden en het woonplezier zou zijn toegenomen. De bloembakken blijven voorlopig staan totdat er een definitieve inrichting van de straat komt. De Synagoge Groningen begint vanaf volgend schooljaar met de Nico Rost Profielwerkstukprijs. Die prijs is bedoeld voor middelbare scholieren uit Groningen, Friesland en Drenthe die een bijzonder profielwerkstuk maken. Het onderwerp moet te maken hebben met de groep Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog het zwaarst werden getroffen, de allerarmsten. Volgens initiatiefnemer Maarten Duivendak hadden zij nauwelijks kansen om te ontsnappen of onder te duiken, omdat dat veel geld kostte. De prijs is vernoemd naar verzetstrijder en schrijver Nico Rost, die in zijn boek De Vrienden van Mijn Vader schreef over de arme Joodse Groningers. De organisatie hoopt ook dat leerlingen verbanden leggen met actuele maatschappelijke problemen. De prijs wordt volgend jaar uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de synagoge. Informatie over dit verhaal kun je vinden op de website van de synagoge. Alle locaties van Wij Groningen zijn vandaag, 26 juni, gesloten vanwege de verwachte extreme hitte en de afgegeven code oranje. Wij Groningen neemt de maatregel om de veiligheid en gezondheid van zowel inwoners als medewerkers te waarborgen. De temperatuur loopt vandaag op tot 35 graden of meer. Inwoners kunnen Wij Groningen wel telefonisch bereiken. Medewerkers staan klaar om de vragen te beantwoorden en waar nodig ondersteuning te bieden. Over geplande afspraken en huisbezoeken worden mensen rechtstreeks geïnformeerd. En dan hebben we nog het weer. Vandaag is het uitzonderlijk en waarschijnlijk een recordhete dag met een maximumtemperatuur rond de 35 graden, misschien lokaal een graadje meer. En het is drukkend en de zuidenwind is zwak, hooguitmatig, windkracht 2 tot 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Koverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige overhemden.
6: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
7: Alleen al voor de prijs.
6: Eén voor mij.
7: Ga je naar 50-50.
6: Eén voor jou.
2: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. In Groningen gelden we morgenavond niet één, maar twee weerswaarschuwingen. Naast de code oranje vanwege de aanhoudende hitte die nu al van kracht is, komt er ook code geel bij vanwege de kans op zware onweersbuien. Code oranje voor de hitte blijft gelden tot de nacht van zaterdag op zondag. De code geel voor onweersbuien geldt in Groningen morgen van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Volgens het KNMI kunnen de onweersbuien veel regen voortbrengen, met daarnaast mogelijk windstoten tot 100 km per uur. Ook is er kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter groot. Zondagochtend geldt nog tot 8 uur 's ochtends code geel vanwege het warme weer. Tropische hitte van vandaag zorgt ervoor dat verschillende horecazaken en winkels in de binnenstad van Groningen hun openingstijden aanpassen of tijdelijk sluiten. Volgens de Groninger Ondernemers Courant blijft het Barista Café in Paddepoel de hele dag dicht en houden ook Wabi Sabi aan het Schuitendiep en de Slingerij aan de A-weg de deuren vandaag gesloten. Onder meer Café der Wits en de Klikspa gaan pas in de avond open. Pernikkel aan de A-weg was alleen in de ochtend open. Andere horecaondernemers gaan gewoon open, maar passen het werk aan. Bijvoorbeeld door medewerkers regelmatig af te wisselen op het terras. In de Zwanenstraat hebben winkeliers voor verkoeling een poolparty georganiseerd. In de straat staan meerdere zwembadjes, er zijn waterpistolen beschikbaar en er wordt gezorgd voor drinken en ijsjes. De politie is op zoek naar de verdachte van een aanranding van een jonge vrouw op de Nieuwe Weg. De hulpdienst publiceerde daarom vanochtend beelden van een man. Het incident gebeurde in de vroege ochtend van 2 april. Na enkele seconden wist het slachtoffer zich los te raken en weg te rennen. Op basis van de verklaring en van slachtoffer en camerabeelden kwam de politie op het spoor van een man van rond de 20 jaar oud met een donkere huidskleur, ongeveer 1,70 tot 1,75 meter lang, met wat langer kroeshaar op zijn hoofd. Hij droeg tijdens het incident een wijde donkere trainingsbroek, sportschoenen en een zwarte jas of bodywarmer met lichtere gekleurde schouder- en onderarmstukken. De politie vraagt mensen die de man herkennen of informatie hebben over zijn identiteit of verblijfplaats om contact op te nemen via 0800 6070 of anoniem tippen kan via 0800 7000. Dan nog het weer. Het is zonnig en tropisch met 35 graden. Blijft droog en de zuiden- tot zuidoostenwind is matig, windkracht 3. Vanavond is het om 8 uur nog rond de 32 graden en er volgt een tropennacht met 20 tot 22 graden. Morgen is het minder warm met 30 tot 32 graden. Mocht die tropische waarde gehaald worden, spreken we ook in het noorden van een hittegolf. Er zijn flinke zonnige perioden, maar er trekt ook bewolking over. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd. Tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op. En daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Costa del Corting, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: Oogradio Stadsplaat.
1: Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen

als een zegen. Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Niet dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's meer.

0: dat echt zo moeten zijn.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De maximumsnelheid op de Kranenweg wordt teruggeschroefd van 50 naar 30 km per uur. Dat besloot de gemeente deze week. Met het terugbrengen van de snelheid wordt ook de weg voor autoverkeer versmald en komen er fietsstroken op de Kranenweg. Op de belangrijke doorgaande weg in de Schilderbuurt rijden fietsers nu nog tussen het autoverkeer. Fietsers krijgen in de toekomst wel een eigen plek op de weg. Ook wordt op kruispunten rood asfalt aangelegd en worden oversteekplaatsen verbeterd of verplaatst. De politie is positief over de maatregel, maar had graag gezien dat op de Kranenweg meer verkeersremmende maatregelen zouden komen. Maar daar is de Kranenweg volgens de gemeente niet geschikt voor. Wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden is nog niet bekend. In Groningen gelden morgenavond niet één, maar twee weerswaarschuwingen. Naast de code oranje vanwege de aanhoudende hitte die nu al van kracht is, komt er ook code geel bij vanwege de kans op zware onweersbuien. Code oranje voor de hitte blijft gelden tot de nacht van zaterdag op zondag. De code geel voor onweersbuien geldt in Groningen morgen van 6 uur 's avonds tot 1 uur. Volgens het KNMI kunnen de onweersbuien veel regen voortbrengen met daarnaast mogelijk windstoten tot 100 km per uur. Ook is er kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter groot. Zondagochtend geldt nog tot 8 uur 's ochtends code geel vanwege het warme weer. Middenaanvaller Ivar de Weert maakt de overstap van korfbal naar volleybal op hoog niveau met een contract voor 2 seizoenen bij Lycurgus. Vorig jaar werd hij door zijn broer gevraagd om mee te trainen bij de volleyballers van Ohalco in Hogeveen. Na een half jaar trainen en af en toe meespelen groeide hij door naar het eerste team van Ohalco in de topdivisie. De Weert viel op bij Lycurgus-speler Wietse Kooistra en kwam daardoor in contact met de Groningse volleybalclub. De Drent ging meetrainen in Groningen om zich verder te ontwikkelen en dat levert hem nu dus een contract op in de hoofdmacht van Lycurgus, na zijn opleiding psychomotorische therapie in Zwolle. De tropische hitte van vandaag zorgt ervoor dat verschillende horecazaken en winkels in de binnenstad van Groningen hun openingstijden aanpassen of tijdelijk sluiten. Horecaondernemers die gewoon open gaan passen het werk aan, bijvoorbeeld door medewerkers regelmatig af te wisselen op het terras. In de Zwanenstraat hebben winkeliers voor verkoeling een poolparty georganiseerd. In de straat staan meerdere zwembadjes, er zijn waterpistolen beschikbaar en er wordt gezorgd voor drinken en ijsjes. Dan nog het weer. Het is zonnig en tropisch met 36 graden. Het blijft droog en de zuiden tot zuidoostenwind is matig, windkracht 3. Vanavond is het om 8 uur nog rond de 32 graden en er volgt een tropennacht met zo'n 21 graden als minimumtemperatuur. Morgen is het minder warm met 30 tot 32 graden. Mocht die tropische waarde gehaald worden, spreken we ook in het noorden van een hittegolf. Er zijn flinke zonnige perioden, maar er trekt ook bewolking over. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Net vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het weekend van Oog Radio.
4: Welkom bij het eerste deel van Oog op het weekend. Zometeen hoor je de Black Keys, maar de eerste nieuwe van Kate Perry.

0: Daarvoor hoorde je de nieuwe van Katy Perry. Of ja, zoals sommigen ook zeggen, Kate Perry.
1: De nieuwe queen.
0: Ja. Ja. welkom bij een nieuwe editie van Hoog op het Weekend. Het is vrijdag 26 juli 2026. Het is 4:08. Buiten is het dik over de 30 graden. En binnen is het lekker koel. En staan we hier ook gewoon best wel fris met elkaar. Hè?
2: Fijn,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja, heerlijk. Dag Alexander.
2: Dag Rijn, hi.
0: Hallo, dag Femke.
3: Hallo Rijn.
0: Hallo, dag
2: Rian.
0: Ja, bezig met dag Rian.
4: Hi.
0: Hi. Ja, hij doet het.
4: Ja, nee, maar hij zit er niet goed in.
0: Oh, hij zit er niet goed in.
3: Ik zal niet zeggen.
4: Nee. Ik wou net zeggen, Alexander zijn gedachten.
0: Nee. Laten we nu gewoon een beetje gewoon normaal beginnen,
4: hetzelfde
0: jongens.
4: Voor mij.
0: Ja. Hey, het is weer vrijdag. Wij trappen samen met jou het weekend af. En dat gaan we doen met natuurlijk een overzicht van het nieuws voor vandaag. We hebben zometeen Harro Meijer, eindredacteur van dienst bij Hoog TV. Die komt vertellen wat jij vanaf 5:30 kan verwachten op Hoog Televisie. En natuurlijk een top 3 van de belangrijkste of meest opmerkelijke berichten van de afgelopen week. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, er zal vast iets over de warmte in zitten.
4: Ja.
0: Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Maar wij zijn trouwens een van de 3 provincies waar het nog oranje is. Maar de rest van het land is dus code rood.
4: Nee, 4, want Zeeland is ook geel. Zeeland, Friesland, Drenthe en Groningen zijn geel.
0: Oranje.
4: Sorry,
0: oranje.
4: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Oh, dus 4.
4: Ja.
0: Oké, dan zijn de overige 8 rood.
4: Maar dat merk je hier ook wel.
0: Ja, het is hier koud.
4: Nee, dat niet. Nou, maar er staat wel een windje.
0: Ja, dat is waar.
4: En dat windje is best lekker.
0: Ja, dat is waar. Hoe gaat het verder met het weer? Rond de klok van 4:50 hebben wij onze weerman natuurlijk weer aan de lijn. En dat is Johan Kamphuis. Nou, verder hebben we een boekentip voor je. Uitgaansagenda. We hebben een overzicht van de sport. Wat heel weinig is op dit moment. Want er wordt weinig gesport.
2: Maar er wordt wel gesport.
0: Er wordt wel gesport, maar niet zo heel erg veel. En we hebben nog veel meer. We hebben zometeen ook Rian met een update van het Hoog Radio Nieuws. En natuurlijk rond de klok van 5:40, 5:45. Dan trappen wij het weekend af met Rocken met Oog op het Weekend.
2: Oh yeah.
4: Ja.
0: Ja. Maar we trappen ook af met best wel wat nieuwe muziek. Daarnet hoorde je al de nieuwe van Katy Perry. Maar Somber, die heeft ook een nieuwe uitgebracht.
4: Oh, oké. Okay.
0: En dat is een verrassend begin.
4: Ja.
0: Het nummer heet My Body Isn't Ready.
4: Oh, nu snap ik het.
0: Ja. Dit is de nieuwe van Somber.

0: Ja, de gehoevende luisteraar die had haar natuurlijk al gekend. Madonna featuring Feet. En dit nummer heette Read My Lips. En het heeft iets te maken met het BK.
1: Ah, okay.
0: Want er staat namelijk bij dat dit een FIFA edition is. Dus dat is BK, denk ik. Maar
1: misschien
0: goed.
1: Dat ze allemaal hun mond moet houden.
0: Nou, zoiets zal het waarschijnlijk wel zijn. Goed, dat was dus een nieuwe van Madonna. En daarvoor hoorde je de nieuwe van Somber.
1: Ja.
0: Ondertussen is aangeschoven. Ik was zeggen Aldo Heij.
1: Harro.
0: Sorry. Harro.
2: Niet groter.
0: Harro Beierik. Dag, Harro.
1: Meijer. Ik ga niet helemaal.
0: Meijer.
2: Ja.
0: Het, laten we zeggen dat het de warmte is. Of juist de airco.
2: Dat komt ook niet terug in het nieuws.
0: Brain freeze.
1: Ja, ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Ja. Hey, Harro, welkom. Je bent een paar weken weg geweest.
2: Nou, een paar weken valt er mee, hoor. Anderhalve week was ik er even weg. Ik was op de Schelling.
0: Ja, je had een soort van werkvakantie.
2: Ja, heerlijk. Gewoon even lekker aan de slag. Ik heb meegeholpen bij het Festival Oerol.
1: Ja,
0: ja,
1: en was het leuk?
2: Ja, ja. Het was ook nog eens dat het weer mee zat. Dus ja, iedereen van een paar buitjes gezien. En er is die onweersbui geweest waar ik gewoon lekker aan het fietsen was en vol over me heen kreeg.
0: Oh,
2: dat heeft te zijde. Ja. Voor de rest was het hartstikke mooi weer. Heel veel gezien, veel voorstellingen. Dus hartstikke leuk.

0: Ja. Is het een druk bezocht festival? Volgens mij is het ieder jaar steeds drukker en drukker, of niet?
1: Nou, drukker en drukker valt wel mee, maar het is wel druk bezocht. Het is echt hartstikke vol, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja. Hey, wat heb jij dan zoal gedaan? Want ik zei net van een werkvakantie. Het was deels, kon je ook zeg maar voorstellingen zien?
1: Ja, ik ben een van de vrijwilligers. En dan zit ik in het, gevarieerd team. Dat heet ook Varia. Bij een ander festival heet het Reflex. Je hebt allemaal van dat soort teams dat allerlei mensen van allerlei dingen doen. Wat ik onder andere gedaan heb, is kaartjes scheuren bij een voorstelling. Nou, scannen, dus bliep. Maar ook een dienst, dan zit ik bij de vrijwilligersbalie, waar de nieuwe vrijwilligers die binnenkomen ontvangen worden.
2: Oh ja.
1: Maar voornamelijk heel veel voorstellingen zien.
2: Ik heb
1: 15 voorstellingen gezien, dus dat was hartstikke leuk.
2: Je mag gewoon, zeg maar, tussendoor, of waar je staat, mag je kijken.
1: Ja, dan help je mee. Oh, ik zal bij de microfoon blijven. Dan help je mee bij de fiets op de juiste plek zetten, of de kaartjes kennen, dat soort dingen. Of mensen zorgen dat het goed aansluit in het publiek. En daarna sluit je gewoon aan bij de voorstelling.
2: Ja, nou, dat is ook leuk. Ja.
0: Het is een beetje het Noorderzon-concept. Ja. Want daar ben ik wel eens betrokken geweest bij de hele vrijwilligersorganisatie. En klinkt een beetje als het Noorderzon.
1: Ja, ik ben afgelopen jaar ook bij Into the Great Wide Open geweest. Ander festival Vlieland. Ja. Waar ik zei, daar heet het weer Flex. Je hebt meer van dat soort teams. Ja, ja, ja. Waar je allerlei verschillende soorten taken doet.
0: Ja, leuk man. Ja. Volgend jaar weer?
1: Ik denk het wel. Ik ben er al, 2003 kwam ik er als eerste bij voorverhullen als vrijwilliger. Een aantal jaren niet, maar de laatste jaren weer wel.
0: Maar is Oerol nu trouwens afgelopen?
1: Oerol is nu afgelopen. Het heeft 11 dagen of zo geduurd.
0: Oké. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik wist dat het er was, maar ik wist niet precies wanneer het gestopt was. Maar
1: nee, de meeste mensen hebben het mee kunnen krijgen via Opium, het programma.
2: Ja, oh ja. Dat is leuk.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, dat is voor het laatst trouwens. Opium.
2: Het is wegbezuinigd.
0: Oh, dat is wegbezuinigd. Oh. Ja.
1: Dus ja, dan moet je gewoon zelf komen, wil je het zien.
3: Ja. Ja. We hebben trouwens zelf voor gekozen om het programma te stoppen. Ze hadden natuurlijk ook iets anders kunnen wegbezuinigen.
0: Oké. Nou,
2: ja,
0: goed.
2: Ja.
1: Ik denk de programmamakers niet, maar degene die erover gaan wel.
0: Ja. Hey, ik ben ons weer aan het werk. Wat is er vandaag te zien bij Oog Televisie? Daarom ben je ook onder andere aangeschoven. En zometeen hebben we ook nog even een top 3 van belangrijke of meest opmerkelijke nieuwsberichten van de afgelopen week. Maar eerst even, wat is er vanavond vanaf 17:30 te zien op Oog TV?
1: Heel logisch, Groningen op zoek naar verkoeling. Demonstratie op Grote Markt tegen overheidsbezuinigingen en de voorbereiding van FC Groningen op het nieuwe seizoen van start.
2: Ja, want die hadden vanochtend training.
1: Vanochtend vroeg inderdaad, want de training was ook vervroegd vanwege de hitte.
0: Oké.
1: En voor degene die morgen naar de training, want het is een openbare training willen, morgen is je ook weer vervroegd.
2: Hoe laat is die morgen dan?
1: Volgens mij 9:00.
2: Ah, oké. Okay. Maar ze trainden, het ging een beetje goed.
1: We waren erbij, maar het is wel zo, er is nog wel wat onzeker. Dus nieuwe spelers zoals Pelle Clement is volgens mij morgen pas weer voor de eerst bij. Heel veel spelers, zijn natuurlijk een aantal spelers vertrokken. Mm. Dus het is allemaal nog wat onwennig. Ze zijn nog op zoek dan volgens mij naar nieuwe spelers. Dus ja, het is echt het begin van het seizoen. Dus je moet ook niet te veel gaan vragen van waar denk je dat je gaat eindigen. Mm. Er is nog veel onzeker.
2: Oké. Okay.
3: Nou ja. Waar denk je dat ze gaan eindigen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Geen flauw idee.
0: Nou ja, ik hoop dat ze nu net, zeg maar, top 8. Europees voetbal. Maar goed, nou ja, wie weet.
1: Dat soort voorspellingen altijd. Volgens mij moet je eerst een paar
0: afwachten. Je moet eerst een paar wedstrijden zien. Dat klopt. Zometeen gaan we het ook nog hebben over Oranje trouwens. Maar dat even aan het eind van dit blokje. De afgelopen week. Je hebt het vandaag ook in de uitzending over de warmte. Ik heb zo'n vermoeden dat hij wel in onze top 3 voorbij komt. Wat staat erop?
4: Nummer 3.
1: Ja, dat is toch inderdaad. Laat ik hem andersom gooien. De opening van het busstation als we nummer 3 beginnen. Daar zijn we al geweest deze week. Er was ook een speciale dag voor mensen die slechtziend zijn. Dus die konden dinsdag al eerder terecht. De rest van de mensen die denkt van zondaggaand dat busstation in gebruik
2: gaat echt
1: worden.
2: Open, ja.
1: Ja, maar je kan morgenochtend kun je al langs gaan vanaf 11:00. Kun je ook door die tunnel heen wandelen. Dus,
2: dat is op zich wel leuk, denk ik.
0: Ja, nou, ja, ja, ik ben morgen... ja, ik ben wel in de stad, maar ik heb morgen niet de mogelijkheid om even te gaan kijken. Misschien zondag. Ja, het hangt ook een beetje
2: van het weer. Dan kan je niet meer door de tunnel lopen.
1: Nee, dan kan je niet meer door de tunnel lopen. Als je door de tunnel wil lopen, dan moet zondag dan bussen gebruikt, mag je niet meer lopen.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Morgen wel. Ja.
2: Oké, ik ga wel en dan ga ik wel even door de tunnel. Maak wel even een filmpje.
0: Ja. En een filmpje. Ja, ja, graag. Nee, hartstikke mooi. Ja, ik ben heel benieuwd. Wanneer weten we dat ook? Wanneer dat voorterrein, wat er nu nog is, zeg maar, dat huidige busstation, wanneer dat aangepakt gaat worden? Beginnen ze daar direct mee? Of,
1: Ik weet niet of het direct is, maar kijk, uiteindelijk gaan ze dat stadsbalkon slopen. En tijdelijk hebben ze ruimte nodig voor die fietsen. En dat gaan ze dus ook doen op die plekken die vrijkomen van die bussen.
0: Okay.
1: Dat is natuurlijk niet meteen, want er staan die bushokjes en al die dingen staan er nog. Maar daar gaan ze mee aan de slag.
0: Okay. Nou, we houden het in de gaten. Wat staat erop?
4: Nummer 2.
1: Ja, dan gaat het toch over het onderwerp wat ook al in de uitzending is. De acties van de vakbonden tegen de kabinetsplannen. Er werd veel bekeken op onze site. Het was gisteravond dus op de Grote Markt waar we bij waren. Maar ook woensdagochtend OV en dinsdag de symbolische aangifte van 6,5 miljard bij het politiebureau en de Raad Markt. Veel gelezen op onze site.
0: Oké. Nou, ik ben benieuwd wat de consequenties zijn. Wat het kabinet ermee gaat doen.
2: Want anders blijven ze doorgaan gewoon met staken.
0: Ja, dat zeker. OV ook, hè?
2: Ja, we hebben ze al aangekondigd. Als er niks verandert, gaan we meer.
0: Ja. Goed, wat staat er dan op
4: nummer 1?
1: Ja, een verrassing. De hitte.
2: Ach nee.
0: Ach, serieus?
2: Hoe kan dat nou? Ja.
1: Mensen zoeken verkoeling, maar ook natuurlijk de bruggen die niet werken. Ja. Alles wat met hitte te maken heeft deze week.
0: Ja, ja, echt. Wij zijn hoogstad kapotte bruggen volgens mij. Want het was deze week ook weer raak. Met bruggen die uitzetten, bruggen die niet meer dicht willen. Bruggen die, nou ja...
1: Je kan ze aanvaren, ze kunnen ook uitzetten. Ja, ja, het is altijd iets met bruggen.
0: Drama. Wat mij trouwens ook opviel, en dat heb ik misschien volledig gemist op de site of iets dergelijks, of in het nieuws. Dat de tijdelijke brug op de Visserbrug, die is nu ook buiten gebruik.
2: Oh ja?
3: Ja, al een week of wat.
0: Ja, maar dat heb ik helemaal gemist. Ik kwam er deze week of afgelopen weekend eigenlijk achter.
3: En toen lag je in het water.
2: Ja.
0: Ja, dus ik... gelukkig hebben ze er wat voor gezet. Dus ik ben er tegen aangeknald.
3: Ja, veel vissers.
2: Oh, vandaar het gat.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja.
0: En maar die ligt er ook al een tijd uit dus.
1: Ja, ik zat op de Schelling. Dus ik ben er niet overheen gekomen.
0: Nee, hebben ze een tijdelijke brug. En die tijdelijke brug ligt eruit ook vanwege iets.
2: Maar dus iedereen moet om fietsen, rijden, alles...
0: Ja, je moet nu gewoon over de A-brug.
2: Ah, oké. Maar die is... Bedankt.
0: Goed. Nou, tot zover een brugleed. En dat staat dus nummer 1 in de berichten. In verband met de hitte. Ook weer nieuwe storingen bij bruggen. Et cetera, et cetera. Het is wat. Zometeen rond de klok van 4:50 hoor je of dat hele hete weer ook aanhoudt. Van onze weerman Johan Kamphuis. En dan weten de bruggenwachters meteen waar ze aan toe zijn.

0: sterk.
1: Oh, hey. Ik ken de tekst niet.
0: Maakt machtig.
1: Machtig.
2: Nou, gisteren hebben ze gewonnen, jongens.
1: Ja.
2: Met 3-1.
1: Ja.
2: Toch?
1: Was wel een eigen doel van de eerste, maar goed, dat maakt niet uit.
2: Nee, goed. Eerste geworden in de pool. Ja. En dat betekent dat we aanstaande maandagnacht moeten spelen tegen... zeg ik.
1: Ja, we moeten. Nederland, we zijn allemaal oranje,
2: ja, we zijn samen. Hè. Ach, het maakt allemaal zo machtig. Zegt André.
1: Ah,
2: Maar tegen Marokko.
1: Ja.
2: In Mexico.
1: Ja.
3: Lekker man.
2: Ja, nee, ze spelen in Mexico. Nou ja, hier is het ook warm. Dus. voorspellen. Gaan we door naar de, wat is het dan, 8e finale?
1: Ik moet even kijken hier.
2: Of is dit de 8e en dan de kwart?
4: Dit is de 32e en daarna krijg je nog de 16e, 8e volgende.
2: Nee, dan is dit de 16e. Ja, we waren met 32.
4: En... Maar waarom vraag je het dan als je het weet?
2: Nou ja, ik twijfelde of het nou de 16e of de 8e was.
3: Dus... We moeten gewoon heel veel wedstrijden winnen.
2: Ja, in ieder geval tegen Marokko. Wat is onze voorspelling?
3: Laat ik een keer positief zijn. Nederland gaat gewoon door. Maar je wil een wedstrijduitslag weten?
2: Ja, graag.
3: Dus doe maar 2-1.
2: Oké. Okay.
1: Ik zeg dan 2-2 en dan krijgen we strafschoppen en penalties.
2: En die worden gewonnen door?
1: Nederland.
2: Nederland.
1: Nou, wij zijn niet zo goed in penalties. Maar we gaan in de reservetijd, hoe noemen we dat? Eerst heb je reservetijd, extra tijd. Nee, die niet.
3: Oh.
1: Want dan blijft het 2-2. De extra tijd, die.
3: Ja.
1: Dan gaan we opeens hop en dan hoeven we geen penalty.
2: Oké, dus geen penalties.
1: Nee.
2: Dus dan wordt het 3-2.
1: Ja, dan laten we het, ja.
2: Ja, nee, dat moet
1: ja,
2: dan.
1: Dat is wel waar.
2: Ja, ja, dat moet. Ja. Dan wordt het dus 3-2. Oké, Alexander, wat zeg jij?
4: Ik had ook 2-1 in gedachten voor Nederland, maar laten we er dan maar 3-1 van maken.
2: Zo. 3-1. Rian?
5: Ik ga met Alexander mee.
2: Oké, maar wat is de uitslag?
5: Ja, 3-1.
2: Nee. Oh ja, 3-1. Ja.
4: Ga mee naar mijn tante in Marokko.
2: Ja.
1: En die komt ook.
4: Die komt niet meer.
2: Oh. Ik ga met Harro mee. Ik ga voor 2-1.
1: Gezellig.
2: Ja. Nee, ja, sowieso dus winst.
1: Ja.
2: Als het aan ons ligt. Nou ja, we houden het in de gaten. Maandag weten we het. Ik weet niet hoe laat. Is er hier
3: eigenlijk
2: iemand...
3: bijna dinsdag volgens mij. Want het is van de nacht van maandag op
1: dinsdag. Ja, dus we horen dinsdag ochtend.
2: Oké, nou ja, we houden het in de gaten. Ja. Volgende week dan komen we er vast en zeker weer op terug. En hopelijk kunnen we dan volgende week weer een nieuwe voorspelling doen. Want als ze doorgaan, dan spelen ze zaterdag 4 juli. Of is het dan vrijdag 4 juli?
1: Nee, zaterdag
2: 4 juli.
1: Ja.
2: Spelen ze dan weer?
1: Maar dan wel op een fatsoenlijk tijdstip, volgens mij. Dus dan kunnen we gewoon kijken.
2: Dat zien we dan wel weer. Dat zien we dan wel weer. Goed, Harro, hele goede week gewenst. Heel goed weekend.
3: Volgende week ben ik er weer.
2: En volgende week ben jij er weer, ja.
3: Je collega, Ander is de hele week weg. Dus.
2: Die zit nu op een eiland.
3: Ja.
2: Die heeft het stokje overgenomen.
1: Op welk eiland zit hij?
3: Hij zit op Ameland.
1: Ah,
3: nou, niet dat hij heel groot nu gaat zoeken. Nee.
1: Iedereen die op Ameland zit, als je die man ziet, daar.
2: En ik heb gehoord dat er nog een redactielid zit. Willem.
1: Willem
2: die zit ook op Ameland. En het blijkt dat ze bij elkaar in de buurt staan.
1: Ach, wat leuk.
3: Er zit nog een redactielid.
2: En nog één?
3: Ja.
2: Wie dan?
3: Een van onze leden die ook de kabelknop bijhoudt.
1: Dit hebben ze gewoon afgesproken.
3: Ja.
2: Het is daar gewoon één groot oogfeest.
1: Wij moeten
3: als je ook kijkt qua kleurcodes voor weer, is het daar ook het beste om te zitten.
1: Ja, dat is wel waar.
2: Ja, en daar is het... je kan ze herkennen. Er staat waarschijnlijk ergens op een camping een oogvlag. En daar zitten ze allemaal.
1: Ja.
2: Goed, hey, Harro, hartstikke bedankt. Heel goed weekend. Graag tot volgende week dan.
3: Ja, dankjewel. Jij ook. Goed weekend.
2: Oké. Okay. Ik kijk even naar Rian. Rian, ben jij klaar voor voor een update van het nieuws van Oog Radio.
5: Ik ben er klaar voor.
2: Nou, hartstikke mooi. Dan zet ik hier de boel ook even klaar. Hier is Rian met een update van Oog Radio Nieuws.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De raadsfractie van PRO wil dat de gemeente bekijkt hoe verenigingen van eigenaren makkelijker kunnen verduurzamen. Net als andere gebouweigenaren willen veel VVE's hun pand verduurzamen. Bijvoorbeeld met betere isolerende ramen. En daarvoor zijn soms dikkere kozijnen nodig. Maar volgens PRO botsen zulke plannen regelmatig met de welstandseisen. De regels die bepalen hoe een gebouw er vanaf de straat uit mag zien. En vooral bij gebouwen in naoorlogse wijken zou dat problemen opleveren, stelt de raadslid Cecile Nieuwenhout. Nieuwenhout vraagt het gemeentebestuur daarom uit te zoeken waar het probleem nu precies zit en hoe het kan worden opgelost. De maximale snelheid op de Kranenweg wordt teruggeschroefd van 50 naar 30 km per uur. Dat besloot de gemeente deze week. Met het terugbrengen van de snelheid wordt ook de weg voor autoverkeer versmald en komen er fietsstroken. Op de belangrijke doorgaande weg in de Schildersbuurt rijden fietsers nu nog tussen het autoverkeer. Fietsers krijgen in de toekomst wel een eigen plek op de weg. Ook wordt op kruispunten rood asfalt aangelegd en worden oversteekplaatsen verbeterd of verplaatst. De politie is positief over de maatregel, maar had graag gezien dat er meer verkeersremmende maatregelen zouden komen. Maar daar is de Kranenweg volgens de gemeente niet geschikt voor. Wanneer de werkzaamheden aan de Kranenweg gaan plaatsvinden is nog niet bekend. De politie is op zoek naar een verdachte van een aanranding van een jonge vrouw op de Nieuwe Weg. De hulpdienst publiceerde daarom vanochtend beelden van de man. Het incident gebeurde in de vroege ochtend van 2 april. Op basis van de verklaring van het slachtoffer en camerabeelden kwam de politie op het spoor van een man van rond de 20 jaar oud, met een donkere huidskleur ongeveer 1,70 tot 1,75 meter lang, met wat langer kroeshaar op zijn hoofd. Hij droeg tijdens het incident een wijde donkere trainingsbroek, sportschoenen en een zwarte jas of bodywarmer met lichtere gekleurde schouder- en onderarmstukken. De politie vraagt mensen die de man herkennen of informatie hebben over zijn identiteit of verblijfsplaats om contact op te nemen via 0800 6070 of anoniem contact opnemen. Kan via 0800 7000. Middenaanvaller Ivar de Weert maakt de overstap van korfbal naar volleybal op hoog niveau met een contract voor 2 seizoenen bij Lycurgus. Vorig jaar werd hij door zijn broer gevraagd om mee te trainen bij de volleyballers van Ol Halco in Hoogeveen. De Weert viel op bij die Lycurgus-speler Wietse Kooistra en kwam daardoor in contact met de Groningse volleybalclub. De Drent ging meetrainen in Groningen om zich verder te ontwikkelen. En dat levert hem nu dus een contract op in de hoofdmacht van Lycurgus, na zijn opleiding psychomotorische therapie in Zwolle. Dan nog het weer. Het is zonnig en tropisch met 36 graden. Blijft droog en de zuiden tot zuidoostenwind is matig, windkracht 3. Vanavond is het om 8 uur nog rond de 32 graden en er volgt een tropennacht met zo'n 21 graden als minimumtemperatuur. Morgen is het minder warm met 30 tot 32 graden. Mocht die tropische waarde gehaald worden, spreken we ook in het noorden van een hittegolf. Er zijn flinke zonnige perioden, maar er trekt ook bewolking over. Waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Dit was de Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
2: Dankjewel, Rian. Over een uur weer een update. Laten wij nog een voorspelling doen over het weer. Gaan we het halen? Een hittegolf?
8: Ja.
4: Tuurlijk.
2: Ja, noordelijke hittegolf?
1: Helaas wel.
8: Hittegolf!
2: Goed, zometeen dan zullen we er meer over horen van Johan Kamphuis, onze oogradio-weerman, met een uitgebreid weerbericht voor dit weekend en een doorkijk naar volgende week. Zometeen ook een boekentip en de lekkere lange liveplaat. En dat is wel een hele bijzondere, maar daarover vertellen we je zometeen meer. Eerst Summer Rain, want dat zou best wel welkom zijn, of niet?
8: Ja, lekker warme regen.
2: Ja, dat bedoel ik. Het is vrijdag, dus Friday. Summer Rain.
6: Het weekend van Oogradio.

0: Friday Sovereign hier op Hoog Radio. Het is 5:09 en dat betekent dat het tijd is voor een boekentip.
1: De leestip voor dit weekend.
2: Dat is Grand Café du Malheur.
0: Wat voor café?
2: Ja, lees zelf even.
0: Ja, Grand Café, maar je was nog half aan het hoesten. Grand Café?
3: Ja, dat is Frans.
2: Ja, dat spreek
3: zo
2: ik niet.
3: Dat.
2: En het is geschreven door Ilja Gort.
3: Dat is Frans voor. Dat is Frans voor. Engels. Gort.
2: Wat?
0: Gort droog.
2: Van de wijn. Een Nederlandse vrouw koopt een vervallen café in de Provence.
3: Dat is dom.
2: En sluit een pact met de misdaad. Fleur Blom dacht dat ze haar droom had gevonden in de Provence. Een eigen café. Petit café de Bonheur. Bonheur? Een dorpsplein dat voelt als thuis. Een nieuwe liefde. Tot haar kelder het toneel wordt van een explosief conflict. Wegcafé. Een corrupte burgemeester zet haar onder druk. Een internationale drugsdealer dreigt haar café tot de grond toe af te branden. In een dorp waar iedereen elkaar kent en niemand praat, staat Fleur alleen. Wanneer de dreiging dichterbij komt, heeft ze nog maar één kans. Aankloppen bij de meedogenloze maffia-queen van Marseille. Spannend.
3: Oulala.
0: En dat voor Ilja Gort.
2: Ja, misschien valt het ook reuze tegen en maak ik het nu spannender dan dat het is.
0: Nou ja, het klinkt inderdaad heel spannend. Ja. Maar ik dacht dat Gort vooral bekend stond om zijn wijnboeken en dergelijke.
2: Nee, hij schrijft ook hele grappige boeken. Ik heb ook weer met zijn boeken van hem gelezen, ik weet niet meer hoe het heet, maar het ging over iets met een varken. Nee, serieus.
4: Goed verhaal, lekker kort.
2: Dat is echt een goed en grappig boek.
0: Peppa Big? Dat is toch
4: een varkentje rund.
2: Nee, ik weet het niet.
3: Varkentje rund, ja.
0: Hoe heet die film?
2: Doe het er niet toe.
0: Van dat varkentje.
4: Ja, ik weet wie je bedoelt.
2: Bob.
4: Ja.
3: Charlotte Web.
4: Ja, die, ja, nee.
2: Nee,
3: nou ja,
2: met
3: maakt
2: de,
3: niet uit.
2: Ja.
3: Leuk, maar Ilja
0: maar goed,
3: dus.
0: Ja. Oh dus. Maar
2: Grand Café de Malheur.
0: Grand Café du Malheur, ja. Van
2: Ilja Gort.
0: Nou, ik hou van dat soort boeken, dus ik ga het misschien wel lezen.
2: Ja.
0: En als het leuk is, dan hoor je van me.
2: Goed.
0: Ja, je hoort sowieso wel van me. Goed, even iets heel anders. Live muziek. Wij hebben de afgelopen weken redelijk wat concerten bezocht, Femke en ik. Ben je nou al kapot?
2: Nee, ja, bijna.
0: Ja, nee, serieus?
2: Nee.
0: Want anders dan gaan we de kaartjes weggeven.
2: Oh nee.
0: Komende week hebben we nog één concert te gaan. Maar eerst nog even naar afgelopen week. Afgelopen week hadden we de derde van de serie van vier. Zijn we naar Inhaler geweest.
2: Ja.
0: Ierse band met als frontman de zoon van Bono.
2: Hij heeft ook een naam, dat weet ik niet.
0: Ja, dan ben ik het kwijt.
2: Hij ook niet.
0: Nee, ik ben het kwijt. Maar goed. In ieder geval Eli.
2: Oh.
0: Eli Houston. Bono heet officieel Paul Houston.
2: Oké. Okay.
0: Maar goed. In ieder geval leuke band. Rock, indie. Leuk concert. Maar heel bijzonder om mee te maken, want je zou verwachten, in die rockband, daar komen de wat oudere mensen, vanaf 30 tot 60.
2: Volwassenen.
0: Volwassenen. Maar heel veel jonge, gillende meiden.
2: Ja.
0: En,
2: dat is een beetje extreem.
0: Wellicht heeft u het ook wel op de site gelezen. Er waren zelfs al meiden die gewoon daar overnacht hebben.
2: Ja, het is echt bizar gewoon.
0: Dat hebben ze echt ook in Oosterpoort nog nooit meegemaakt.
2: Nee.
0: Dat er mensen gewoon. Natuurlijk is er al wel eens heel vroeg in de avond al een rij. Hè, want
2: ochtends ook wel hoor, dat er wel mensen zitten. Dat is wel eerder gebeurd.
0: Maar echt dit.
2: Nee.
0: Dit hadden ze nog nooit meegemaakt.
2: Nee, wij ook niet.
0: Dus, en ik vond het ook bijzonder om te zien. Want ik heb ze 3 jaar geleden gezien op Eurosonic in Huizen Maas. En dan heb je sowieso al ander publiek. Mm-hmm. Maar dat hier ineens puur meiden stonden. Echt.
2: Ik zal je eens wat vertellen.
0: Nou?
2: Dit was Inhaler niet. Dit was K3, maar dan verkleed.
0: Maar ze waren met z'n vieren.
2: K4.
0: Maar goed, even los van dat hele gebeuren. Leuke band, gratis checken, Inhaler.
2: Er komen trouwens ook heel veel mensen zonder onder haar. Want Rijn ging op zoek naar Bono en die heeft iedereen haar ongeveer eraf getrokken.
3: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Ja, ik dacht van, wie weet is papa er wel, maar papa was er niet.
2: Nee.
0: Dus, maar goed. Aanstaande woensdag sluiten wij deze reeks af voor de zomervakantie. En we gaan woensdag naar Berlijn, waar dat we een concert van de Foo Fighters gaan meemaken.
2: Ja.
3: Oh, ik dacht Never Been to Berlin.
0: Nee.
2: Ja, ja, dan gaan we die staat er ook.
0: Ja, joh, tuurlijk. Pakken we ook nog even mee.
2: Ja.
0: Nee, maar woensdag de Foo Fighters in Berlijn. Ja, en we hebben er ontzettend veel zin in. We hebben natuurlijk een voorproefje mogen zien van
2: Pop.
0: Nou ja, het was toch op tv.
2: Nee, jij zegt we hebben er onwijs veel zin. Nou, niet dat jij met een clownsmasker daar rondloopt.
0: Oh, nee, ja, maar dat ga ik niet doen.
2: Ach,
0: Femke is als de dood voor clowns, maar goed. Nee, maar er onwijs veel zin in. En nou ja, volgende week uitgebreid verslag van het concert. Maar om alvast een beetje in de stemming te komen, hebben we als liveplaat deze week Everlong. En dan wel in de uitvoering van Pinkpop. Van afgelopen week, afgelopen zondag, sloten zij Pinkpop af.
2: En het was live te zien op tv.
0: Juist.
2: Overigens, en dit, net zoals The Cure, en dat vind ik nog wel even aan mensen aanbevelen. Vind je The Cure leuk, ga dat even checken.
0: Oké, ook dat, maar ook even het concert van de Foo
2: Fighters.
0: Ja,
2: nee, die ook.
0: Het was het laatste concert van Pinkpop en dit was ook het allerlaatste nummer van Pinkpop.

0: Avalon van de Foo Fighters. De live versie van Pinkpop van afgelopen zondag. Heerlijk.
1: Ik vond wel, ik miste opeens Taylor.
0: Ja, ja, die is extreem. Er helaas niet.
1: Nee, dat wist ik al heel lang, maar ja, dat...
0: Ja, nou. Ja. Nou ja, dat was ook het eerste wat ik van jou hoorde, van de... Ja. Ik mis Taylor.
1: En daarna vroeg ik, heeft hij nou... zweet hij nou zo? Of heeft hij een emmer water over zijn heen gegooid?
0: Ja, toen kon ik je gelukkig vertellen dat het een emmer water was. Ja. Goed, zoals gezegd, Femke en ik zijn er woensdag bij in Berlijn. En volgende week hoor je hoe wij het beleefd hebben. Maar iets heel anders, wat we met z'n allen nu op dit moment ook beleven, dat is namelijk de warmte. En om ons te vertellen of dat nog heel lang gaat aanhouden, of dat het binnenkort allemaal achter de rug is, hebben wij Johan aan de lijn. Dag Johan.
2: Ja, een bijzonder goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hou je nog een beetje vol?
2: Ja, uitstekend hoor. Bij mij in de kamer 26,8, dus dat is prima.
0: Nou, heerlijk. Hartstikke goed. Ja. Ik neem aan dat jij ons kan vertellen wat wij de komende dagen kunnen verwachten, met een doorkijkje ook naar volgende week. Hier is Johan Kamhuis.
2: Ja, de actualiteit, laat ik daar eens even mee gaan beginnen. 39,3 graden is op dit moment de maximum temperatuur in Nederland, in het Limburgse El. Gaan wij die 40 graden nog halen? Ik denk het eigenlijk niet. Het all-time hitte record blijft daarmee in de boeken staan. Wordt er dus niet uitgehaald nog door deze hete dag. In Groningen werd het 35,1 graden. Wel werd niet eerder in juni zo warm. De top 10 van warmste junidagen. Nou, die ziet er nu heel anders uit dan vanochtend. Dus niet eerder in juni dit soort temperaturen. Wel, er staat ons een tropenavond en een tropennacht te wachten, waarbij het kwik maar heel langzaam onderuit gaat. Vannacht daalt hij uiteindelijk in de stad tot iets onder de 25 graden. En de open gebieden wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Ja, een hoge drukgebied boven Midden-Europa dat doorloopt tot aan het Middellandse Zeegebied. Eigenlijk bijna helemaal tot aan de Noord-Afrika is verantwoordelijk voor het transport van de hete lucht vanuit de woestijn. Onze kant op is verantwoordelijk voor deze warmte. Maar er gaat iets veranderen in het luchtdrukpatroon. Namelijk, dit hoge drukgebied schuift geleidelijk op naar het oosten van Europa. En langzaam maar zeker komt een bolwerk van hoge druk op de oceaan wat dichterbij. En dat betekent dat het langzaam maar zeker dat de scherpste kantjes van de hitte afgaan. Morgen 30 tot 32 graden. Dus dat is al toch wel een stapje terug. Beduidend minder warm. Zonnige periode. Er ontstaan ook wel wat stapelwolkjes. Misschien dat een enkele stapelwolk ergens in de loop van de dag uitgroeit tot een regen- of onweersbui. Maar eigenlijk denk ik dat het tot in de avond of in de nacht droog blijft. Verder staat er morgen niet al te veel wind. En die wind is zwak tot matig. En die komt uit richtingen tussen noord en noordwest. En dat is al een hele andere richting dan vandaag. Vandaag is die zuid tot zuidoost. In de avond en in de nacht dan ontstaat er boven de Golf van Biscayen, Bretagne, daar ontstaat een zeer actieve storing op de naderbijkomende lucht vanaf de Noordzee. Die storing komt onze kant op en trekt in de nacht over ons gebied. En dat kan een paar felle regen- of onweersbuien, verfrissende buien opleveren. De temperaturen dalen tot iets onder de 20 graden, denk ik zo. Zondag overdag is die storing weer vertrokken, bevinden we ons in iets minder warme lucht. Wordt het een graad of 28 bij een kabbelend westelijk windje, windkracht 3. Zonnige periode van stapelwolkjes, ze wisselen elkaar af. Wel, na het weekend komt die westelijke wind nog wat meer in. Wordt de warme lucht nog verder naar het oosten van Europa teruggedrongen. En dat betekent dat de temperatuur verder naar beneden gaat. Maandag 24, 25 graden. En dinsdag is het zo 22 tot 24 graden. Op alle dagen lijkt het mij wel droog te blijven. Een flinke zonnige periode, wat wolkenveldjes. En ook de nachten worden dan weer een stuk frisser. Kortom, na deze uitzonderlijke en toch wel een beetje historische warme junidag gaan de scherpste kantjes vanaf morgen af en wordt de hitte langzaam maar zeker afgebouwd. Keren we weer terug op aarde.
0: Oké.
1: Okay. Nou, het wordt even wennen dan.
0: Ja, het wordt gewoon vanaf begin volgende week weer de winterjas aan.
1: Ja, bijna
0: dan
1: wel.
0: Moeten we even weer omschakelen.
1: Hoor, alles open.
0: Ja, even lekker door.
2: Woensdag naar Duitsland.
0: Ja, ja. Klopt. Ja, ja, ja.
2: Waar ergens in Duitsland?
0: In Berlijn.
2: Berlijn, ah. Nou, gewoon lekker zomerweer. Een graadje of 25, niet al te veel wind.
1: Nou, dat is prima.
2: Kans op,
1: ja.
2: Kans op een enkel buitje, maar...
0: We nemen voor de zekerheid poncho's mee. Parapuntje
2: mee.
0: Ja. Hé hey Johan, hartstikke bedankt. Nou, geniet er nog even van. En graag tot maandagochtend. Rond de klok van 8:50 ben jij er weer bij de ochtendshow.
2: Fijn weekend en heel veel plezier morgen. Woensdag.
0: Jo, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Wij gaan richting het nieuws van 5:00. En na 5:00 zijn wij weer bij je terug met deel 2 van Oog op het Weekend. We sluiten af met de nieuwe van Benson Boone. The Time of My Life.
1: Nou, die hebben wij ook.
3: The time of my life, and I've never felt this way before.
0: K3. Goed.
1: Ja. Oh, ik zal ook een stem doen.
4: Ja. Dan wordt het K4.
0: The time of my life, Benson Boone. Tot straks naar het nieuws van 5:00.

0: voor mij.
1: Voordelige overhemden.
0: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
1: Alleen al voor de prijs.
0: Eén voor mij.
1: Ga je naar 50-50.
0: Eén voor jou.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbreg. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Costa del Corting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof. Altijd vers en verrassend lekker.
6: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.
7: Het weekend van Oogradio.

0: De Editors met The Rush. En daarvoor hoorde je Run van...
1: Florian Jansen.
0: Ja, Florian Jansen. Echt. Noem die band nog eens Nightwish, hè?
1: Nightwish, ja. Nightwish. Daar zit ze nu. Ze komt uit After Forever.
0: Ja, nou, geweldige zangeres. Echt super. Welkom bij 2 uur van Oog op het Weekend. Het is 5:10. Het is vrijdag 26 juni. Ja, wat gaat het weer hard, jongens. De helft van het jaar zit er al bijna op.
1: Ah, ja.
0: Ja. Moeten we toch echt alweer een beetje gaan nadenken over de kerst? Ik weet het, de bussen die vallen dood van het dak. Het is,
1: nou ja, wie zei dat? Alexander zei dat, als je aan kerst denkt dat je dan koud wordt?
0: Nee, dat zei ik.
1: Oh, dat zei jij.
0: Ja, dat zei ik. Fijn dat je dat zo...
1: Ja, maar soms weet ik niet van wie van de twee dit soort dingen
0: zijn. Nee, oké, dat was ik. En inderdaad, dus ik stelde ook voor om kerstmuziek te gaan draaien, maar dat mocht niet van jullie.
1: Nee.
2: Van mij mag het, hoor.
0: Ja.
2: Okay. Lekker Michael Bublé of zo.
0: Nou ja, nee, dat is goed.
3: Chris Rea ook leuk.
1: Ja, Driving Home. Dit is echt...
0: Oh.
1: Driving Home for Christmas. Yeah.
0: Het is tijd om het wat cooler te krijgen met deze kerstjingle.
1: Misschien gaan we dan wel sporten.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Ja, nee, het is de hoogste tijd voor een overzicht van de sportactiviteiten van de komende dagen. En daarvoor is Alexander aangeschoven. Dag, Alexander.
3: Dag, Rijn. Hi. Ja, het sportweekend in Groningen.
0: Ja,
3: het einde van het sportseizoen is eigenlijk al een beetje bezig. Maar toch staat er nog wat te gebeuren. Evenementen, maar ook belangrijk sportnieuws hebben we. We beginnen even op Sportpark Blauwborgje. Daar wordt vanaf vandaag tot en met zondag het jaarlijkse... moet ik even uitspreken... Nokkerbikker-toernooi gespeeld. Honderden studenten en amateurvoetballers uit het binnen- en buitenland komen daarvoor naar de stad, naar de Knickerbockers, vandaar de naam. Het toernooi geldt al jaren als een vaste afsluiting van het voetbalseizoen, waarbij sport en gezelligheid hand in hand gaan. Bij Bouwblorgje hier, ja.
1: Ik vind het een moeilijke naam, Nokkerbikker.
3: Nokkerbikkers van de Knickerbockers. Ja, dat is, daar zullen wel wat mensen over struikelen.
1: Zeker als je gedronken hebt, Nokkerbokker.
3: Ja, precies, en dan komt de... Nou ja, goed. Dan, FC Groningen begint dit weekend juist met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vanmorgen heeft de selectie al de eerste training afgewerkt. En de focus verschuift inmiddels naar de eerste oefenwedstrijd die volgende week alweer op het programma staat. Tegelijkertijd verandert er ook nog het nodige in de selectie. Verdediger Marvin Peersman vertrekt na 3 seizoenen bij de Club Gezondheid. En ook de wegen van FC Groningen en aanvaller...
0: De Club Gezondheid.
3: De Club Gezondheid. En de aanvaller Rui Mendes, die zal ook vertrekken bij Groningen. En hiermee krijgt de selectie van trainer Dick Lukien deze zomer opnieuw een ander gezicht. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat is nog niet helemaal bekend. En ook buiten het voetbal is er goed nieuws voor een Groningse sporter. Niet zozeer voor het Gronings basketbal. Basketballer Rienk Mast krijgt namelijk zijn kans om zijn NBA-droom waar te maken in Amerika. De 24-jarige Groninger heeft een contract aangeboden gekregen bij de Indiana Pacers en mag zich daar gaan bewijzen richting het nieuwe seizoen. Voor Mast is dit natuurlijk een belangrijke stap na zijn succesvolle periode bij het Amerikaanse universiteitsbasketbal.

0: Nou, maar hier valt het wel mee, toch?
1: Ah, ja.
2: En je hebt net de fiets gevoeld. Die valt ook mee.
1: Zo, hé. Ik ben blij dat ik er niet op hoef te zitten.
2: Hallo.
0: Nee, maar dat viel toch wel mee, dat zadel?
2: Ja, ik heb warmer zadel gehad, hoor.
0: Goed, nou ja.
1: Ja, maar toen had ik koorts.
0: Zometeen, dan hebben we nog een opvallende krantenkop voor je. En we hebben natuurlijk nog een uitgaansagenda. En rond de klok van 20 voor 6. Dan helemaal trappen rood. Wij het...
2: Ja, wat is er, jongens?
1: Femke is helemaal rood. Maar dat komt niet door mij, ze moet hoesten.
0: Nee, ze moet hoesten, maar dat heeft ze vaker, hoor. Zodra ze iets met airco's heeft, dan...
2: Oh, het is niet jullie parfum?
0: Nee, het is niet onze parfum. Ja.
1: Onze nee. Ode naturel, zullen we maar zeggen.
0: Nee, maar daar heb je wel vaker last van, hè?
2: Nou, nee, ik heb nu gewoon even een kriebeltje.
0: Oh, je hebt nu gewoon een kriebeltje.
2: Dat kan ook door die airco komen.
1: Maar dat is altijd lastig krabben, hè, zo'n
2: ja,
1: kriebeltje.
2: Ja,
0: jongens.
2: Zet die muziek aan, dan kan ik
0: zei, ik zei net nog van rond de klok van 20 voor 6, kwart voor zes... dan trappen wij het weekend officieel af met Roggen met Ogen op het weekend. En nu ook weer een nieuwe van Oudjes. En dat is een nieuwe van de Rolling Stones.
2: Oh, die Oudjes.
0: Ja. En die gaat over een jaloerse lover, een jealous lover. Dus ja, komt van het nieuwe album wat zeer binnenkort uit gaat komen. Volgens mij ergens begin juli. The Rolling Stones en Jealous Lover, hier bij Hoog Radio.

0: Joshua Peter, Inside My Mind. En daarvoor Jealous Lover van de Rolling Stones.
1: Ja, die lijkt... hoe heet die? Mick Jagger. Ja? Ik vond niet echt dat zijn stem erop leek.
0: Nee, nee. Maar ja, die man die wordt ook... die is dik in de 80.
1: Ja, dan heeft hij opeens een andere stem?
0: Nou ja, dat kan. Het kan zijn dat je stem wat verandert.
1: Oh ja, jouw stem is ook veranderd.
0: Wat is het toch met je broek aan de hand, man?
2: Doe wat?
0: Je hebt hem zo hoog opgetrokken.
1: Ja, ja, maar je zou hem toch ook omwisselen?
3: Ja, hij kan binnenste buiten.
1: Nee, je zou die rode broek aan.
3: Wil je dat ik mijn rode broekje weer aantrek?
0: Even voor de duidelijkheid, Alexander die heeft, diverse korte broeken meegenomen.
3: Ik heb er letterlijk twee.
1: Ja, maar de ene kan de onderste binnenste buiten.
3: Eigenlijk heb ik het
0: en de onderste boven.
1: Ja, ook op zijn hoofd boven, ook. Ja.
3: Broek dus uit op je hoofd.
0: Goed, nou, tot zover de broeken van Alexander.
3: Je hebt ook een mooie broek aan, Femke. Mag die eens van dichterbij bekijken?
1: Ja hoor, maar goed, die krijg je niet aan.
0: Je hoorde net dus ook de Rolling Stones met Jealous Lover. En hun nieuwe album, Alexander heeft het even opgezocht, komt inderdaad over 2 weken uit.
1: Op 10 juli.
0: Ja,
4: en ik dacht dat, al, heet de nieuwe album Alexander.
3: Ja, ik schrok ook al eventjes.
0: En het album gaat The Foreign Tongues heten. Buitenlandse tongen. Of zo.
1: Komt dat lekker?
3: Dat is maar wat je lekker vindt, ja.
0: Nou ja, weet je dat nog niet? Ik ben, ik wou net zeggen. Ik ben toch gewoon half Belg.
1: Ja, dat is waar. Maar nee, ik dacht even aan al die andere...
3: Dat kun je voelen aan zijn G.
0: Oh, welke dag jij dan? Welke dag jij dan?
1: Die Spanjaard.
0: Die Spanjaard.
1: Ja.
3: Want jij slist altijd zo?
0: Welke Spanjaard?
1: Ja, die ken jij niet.
3: Nou, goed verhaal.
0: Wij hebben buiten de uitzending ook nog wel wat te bespreken.
1: Dat was voor jouw tijd.
0: Oké, een opvallende krantenkop uit de Gezinsbode deze week. En dat gaat over Groningen en haar inwoneraantal. Wij zitten nu rond de 244.000. Maar in 20 jaar tijd groeien wij door naar 282.000 inwoners.
1: Oh, in 20 jaar tijd?
0: Ja, in 20 jaar tijd.
1: Ja, nee, dat zei je niet.
0: Ja, dat zeg ik nu toch?
1: Ja.
0: En de stad die moet nog wel voldoende nieuwe woningen zien te bouwen. En daar wordt al hard aan gewerkt. Maar er ligt een forse uitdaging. En dat heeft niet alleen te maken met de gezinnen die een plek moeten krijgen. Maar ook met de eenpersoonshuishoudens.
3: Mm-hmm.
0: En daar ligt echt wel een uitdaging. En dat is trouwens iets wat de afgelopen jaren niet alleen zeg maar hier in het noorden. Maar overal in Nederland. Mm-hmm. En misschien ook wel verder in Europa. Steeds meer mensen gewoon er toch voor kiezen om zelfstandig alleen te blijven wonen.
3: Ja, maar dat is ook weer aan het omkeren. Want ik heb afgelopen maanden al meermaals nieuwsitems gezien van oudere mensen die zeggen dat ze het ontzettend jammer vinden dat bejaardenhuizen en verzorgingstehuizen weg zijn. Omdat heel veel oudere mensen op hun flatje, mooi zelfstandig, een beetje alleen eenzaam zitten te wezen.
0: Ja, dat is een feit.
1: Ja, je kunt ook in een bejaardentehuis eenzaam zijn, toch?
3: Jawel, maar met z'n allen is het misschien net iets moeilijker eenzaam zijn dan alleen, zullen we maar zeggen.
1: Nee, ja.
3: En dan kunnen mensen zoals jij en ik die een huis willen kopen, dan ook eindelijk een keertje een huis kopen.
1: Ja, maar wij hebben wel alle twee een huis, toch?
3: Ja, maar deze voor jou is van je ouders, hè? Ja.
1: Bijna, ja.
3: Oh, sorry. Dat mocht de belasting niet weten, hè?
1: Jawel.
0: Goed, nou ja.
1: En waar woon jij ook maar weer?
0: Die luisteren gelukkig niet mee.
3: Daar kom ik dan.
0: Maar goed, in 2028 dan gaan wij de magische grens over. Tenminste, dat is nu de verwachting van 250.000 inwoners. Kan ik willen zeggen van een kwart miljoen, inderdaad. Ja.
1: Vraag je?
0: Ja.
1: Er gaan in de tussentijd toch ook wel mensen dood?
0: Ja, dat klopt.
3: Dat hopen
0: er
3: we
0: gaan
3: wel.
0: Mensen dood. Hopen, maar dat gebeurt.
3: Het zou niet goed zijn als het niet zo was.
0: Maar Groningen die behoudt wel zijn profiel als studentenstad. Maar krijgt ook te maken met de vergrijzing. En dan inderdaad wat jij ook zegt. De vergrijzing van de bevolking. Maar daarmee neemt het jongerenaandeel af. Dus er komen wel steeds meer ouderen bij. Ten opzichte van jongeren.
1: Ja, omdat die ouderen, die worden ouder.
0: Ja, klopt. Ja. Nou ja, hoe het ook zij, in 2045 is nu de verwachting dat we rond de 282.000 inwoners hebben.
1: Ja, maar als er uiteindelijk niet meer mensen bijkomen, zoals je net zegt, en die jongeren worden ouder en je hebt vergrijzingen en al die mensen die gaan uit een keertje dood, dan is straks geen enkele Groninger meer.
3: Ja, ja. Maar je hoeft niet 18 te zijn om naar Groningen te verhuizen. Ja, je kunt ook op je 40ste naar Groningen verhuizen.
1: Dat is waar, maar dan ben je ook een oudere of jongere.
3: Ja, dit gaat helemaal nergens meer.
0: Dit gaat nergens heen. We groeien en dat is aan de ene kant hartstikke mooi. En aan de andere kant, het wordt wel steeds drukker. Maar dat hoort erbij.
1: Is het al.
0: Ja, dat is het al. Maar dan wordt het nog drukker. Maar ook wel weer gezelliger. En al die mensen die willen natuurlijk in het weekend ook wat doen. En daarom hebben wij een uitgaansagenda.
3: Het weekend staat weer voor de deur.
5: Hallo.
3: De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets vliegen weer over de toonbank. Dit is ons. Ook op het weekend.
1: Nou, ik hoop in ieder geval niet dat al die mensen vanavond om 8 uur in de Simplon staan, want dan is het wel heel erg druk. Maar daar is vanavond Bands with Benefits. Maar liefst 3 snoeiharde bands op het podium van Simplon. Zet je schap voor een energieke en rauwe avond met Do I Coke, New Dawn Fades en Cool Metal Jacket. Drents Groningen Rock die het stof uit je kleding blaast. Om 8 uur vanavond in de Simplon, Bands with Benefits. Heb je daar nou geen zin in, dan ga je om 8:30 naar Vera, naar Walch. Dutch Melodic Black Metal. Wat betreft het zesde... dat weet ik niet. Maar het zesde album dat dus op 26/6/2026 verschijnt. Dat is dus
3: vandaag.
1: Draait het thema dit keer grotendeels om het perspectief van lokale Groningse zaken. En de support is Gris. Dus lijkt je dat nou leuk? Vanavond 8:30 Vera Walch. Morgen.
3: Ik walg ervan.
4: Ik wou net zeggen, jij zegt het ook zo alsof je het walg.
1: Ja, dit is metal en walg. Zaterdag 27 juni kun je naar Bob Marley. Maar niet de echte.
3: Oh, schrok al.
1: Want het is de Bob Marley.
3: Is hij ook al niet dood?
1: Tribute band. In de EMT. Om 8:00. Door de BBC uitgeroepen tot beste Bob Marley tribute van de wereld. Al 20 jaar reizen Roots Riders sinds 2017 samen met de Soedanese zanger Mo Ali de wereld over in het spoor van hun muzikale held Bob Marley, nog altijd de onbetwiste koning van de reggae. Dat is dus zaterdag om 8:00 in de EM2, de Bob Marley tribute. Denk je nou op zondag, nou, laat ik ook nog eens wat doen. Dan kun je om 11:00 ochtends op het dak van de Forum zitten. Want dan zijn de Rooftop Sessions met Pieter de Graaf. Ervaar een unieke Rooftop Session met Edison-winnaar Pieter de Graaf. Nee, hoog boven de stad neemt hij je mee in een intiem soloconcert waarin neoclassiek, jazz en improvisatie samenkomen. Dus vind je dan een leuk zondag 11:00 Forum Groningen Rooftop Sessions Pieter de Graaf. En dan is het waarschijnlijk ook nog droog.
3: Hopen we, ja.
1: Ja, dat hopen
0: nou,
1: we
0: wel. Nou, volgens mij kan dat best wel spannend worden.
1: Om 11:00 uur ochtends?
0: Ja.
1: Oh, nou, dan misschien wordt het wel afgezegd. Wil je nou weten wat er nog meer gebeurt? Kijk dan op groningen.uitloper.nu. En dan weet je of het doorgaat of niet. Bedankt Jan ook voor de agenda.
0: Bedankt, stikke mooi. Volgens mij heb ik Johan Kamphuis aan net horen zeggen dat er zondag of van zaterdag op zondagnacht waarschijnlijk wel wat buien ontstaan.
1: Ja, maar dit is 11:00 ochtends, hè?
4: Ja, maar er zou ergens in de ochtend ook nog mogelijk kans zijn op een buitje.
0: Opletten!
1: Top. Ik pies bijna in mijn broek. Doe dat niet.
3: Oh, plaats ik een neerslag.
0: Ja, hier regende het inmiddels.
3: Van de regen in de drup.
1: Ja.
0: Laten we snel naar serieuze dingen gaan.
3: Ik kijk
0: naar Rian. Rian, ben jij klaar voor de laatste update van het Oog Radio Nieuws van vandaag?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Goed, ik ben er helemaal klaar mee.
1: Mag ik nu naar de wc?
0: Ja hoor, dat mag. Oh jongens, wat is dit toch weer? Laten we zeggen dat het de hitte is.
1: Ja.
0: Hier is Rian Bennett, laatste Oog Radio Nieuws van vandaag.
6: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio Nieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. In het Former. Forum wordt aan het einde van komende dinsdag de nieuwe kinderburgemeester van Groningen bekendgemaakt. 5 kinderen maken kans op de Amstketting. Amira, Dani, Isleen, Lotta en Risa maken kans om kinderburgemeester of loco-kinderburgemeester te worden. In tegenstelling tot voorgaande jaren kan er dit keer niet online gestemd worden. Wil je stemmen, dan kan dat dinsdagmiddag in het Forum Groningen tussen 3:15 en 4:45 op de eerste verdieping bij Wonderland. Dan lopen ook de 5 kandidaten rond in het Forum om stemmen te verzamelen. De uitslag wordt dezelfde middag bekendgemaakt om 5:00 in Wonderland. Loco-burgemeester Mirjam Wijnja doet dat samen met de huidige kinderburgemeester Biene en loco-burgemeester Senne. In Groningen gelden morgenavond niet 1, maar 2 weerswaarschuwingen. Naast de code oranje vanwege de aanhoudende hitte die nu al van kracht is, komt er ook code geel. En dat is vanwege kans op zware onweersbuien. Code oranje voor de hitte blijft gelden tot de nacht van zaterdag op zondag. En code geel voor onweersbuien geldt in Groningen morgen vanaf 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Volgens het KNMI kunnen de onweersbuien veel regen voortbrengen, met daarnaast mogelijk windstoten tot 100 km per uur. Ook is er kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter groot. Zondagochtend geldt nog tot 8 uur 's ochtends code geel vanwege het warme weer. De raadsfractie van PRO wil dat de gemeente bekijkt hoe verenigingen van eigenaren makkelijker kunnen verduurzamen. Net als andere gebouweigenaren willen veel VVE's hun pand verduurzamen, bijvoorbeeld met beter isolerende ramen. En daarvoor zijn soms dikkere kozijnen nodig. Maar volgens PRO botsen zulke plannen regelmatig met de welstandseisen. De regels die bepalen hoe een gebouw er vanaf de straat uit mag zien. Vooral bij gebouwen in naoorlogse wijken zou dat problemen opleveren, stelt raadslid Cecile Nieuwenhout. Nieuwenhout vraagt het gemeentebestuur daarom uit te zoeken waar het probleem nu precies zit en hoe het kan worden opgelost. De maximale snelheid op de Kranenweg wordt teruggeschroefd van 50 naar 30 km per uur. Dat besloot de gemeente deze week. Met het terugbrengen van de snelheid wordt ook de weg voor autoverkeer versmalt en komen er fietsstroken. Op de belangrijke doorgaande weg in de Schildersbuurt rijden fietsers nu nog tussen het autoverkeer. Fietsers krijgen in de toekomst wel een eigen plek op de weg. Ook wordt op de kruispunten rood asfalt aangelegd en worden oversteekplaatsen verbeterd of verplaatst. De politie is positief over de maatregel, maar had het graag gezien dat er meer verkeersremmende maatregelen zouden komen. Maar daar is de Kranenweg volgens de gemeente niet geschikt voor. Wanneer de werkzaamheden aan de Kranenweg gaan plaatsvinden, is nog niet bekend. Dan nog het weer. Het is zonnig en tropisch met 37 graden. Het blijft droog en de zuiden- tot zuidoostenwind is matig, windkracht 3. Vanavond is het om 8 uur nog steeds rond de 32 graden. En er volgt een tropennacht met zo'n 21 graden als minimumtemperatuur. Morgen is het minder warm met 30 tot 32 graden. Mocht die tropische waarde gehaald worden, spreken we ook in het noorden van een hittegolf. Er zijn flinke zonnige perioden, maar er trekt ook bewolking over. Waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Dit was het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer vanaf 11 uur met het nieuws bij Haren Doet. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel, Rian.
7: Graag gedaan.
0: Morgen dus tussen 11 en 1 Haren Doet. En dan kun je ook weer een update krijgen van het Oog Radio Nieuws. Blijf lekker hangen, want zo meteen dan gaan we het weekend aftrappen, Rian, met rocken met de ogen op het weekend.
7: Wie heeft hem eigenlijk uitgezocht?
0: Andor.
7: Oh, Andor.
0: Ja. Ik heb een lijntje met Ameland. En hij heeft via dat lijntje heeft hij een plaat doorgestuurd.
1: Ja. Heeft hij 3 dagen over gedaan voordat hij bij jou kwam?
0: Nee, want hij is pas vanmorgen heen gegaan.
3: Het is een snel lijntje.
1: Ja.
0: Ja, dat is een snelverbinding.
1: Ah.
0: Dus, goed. Ellie Goulding.
3: Leuk.
0: Waar denken jullie dan aan?
1: Ja, aan dat nummer.
3: Zangeres.
1: Nee, aan dat nummer. And you're gonna let it burn, burn, burn, burn.
0: Of bijvoorbeeld deze.
7: Ja, die ook inderdaad.
1: Ja, oh ja.
0: Ja. Nou, heb ik nieuws voor jullie.
1: Ja, ze is opeens veranderd.
0: Ja, ze heeft ook een nummer opgenomen onlangs met Muse.
3: Oh,
0: ja.
3: Ik dacht even dat het Daniel Goulding was geworden.
0: Nee.
7: Had gekund.
0: Toch? Ja, had gekund. Had ja, nee, gekund. Zeker, zeker.
3: Met Muse, zei je?
0: Ja, met Muse.
7: Ja, dat zou je niet verwachten, hè?
0: Dat is echt een verrassende combinatie.
1: Je moet goed luisteren, hoor.
0: Ja, je moet op een gegeven moment...
1: Als je het weet, gehoord.
0: Daarom zeg ik het ook. Als je het weet, dan hoor je het op een gegeven moment wel. Maar ze hebben samen een nummer opgenomen en dat heet Hush. Hier bij Oog Radio.
6: Het weekend van Oog Radio.

0: Costa del Korting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
3: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
2: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
4: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
2: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Dit is Oog.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
3: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
4: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
2: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Costa del Corting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Oog Radio.
7: Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have 2 options.

0: Costa del Korting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending.